forget to pray, 'cause there'll be hard times.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag maandag.

0: Het is nog steeds de nachtuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.com.
1: Rustig, dikke rustig, amai Drea, rustig, rustig.
2: Omwika man.
1: Oei, omwika,
2: fijn omwika man. Ruwaka dabe, ai, go. Hey, dik alasan, go go snel, dik alasan. Hey, wakti. Ik wil dat goed hebben. Oké, Arkino, tie je bek, wat ik je mee.
1: Ja, want dan heb ik wel veel makkelijk aan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation. Maar wat san, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van
3: Lim FM, feeling it deep in my body of music.
4: Ik ben Patricia van Daal en ook ik luister elke dag vanuit Nederland naar Lim FM, my radio station.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag maandag.

God zegen de geliefde. Dit is broeder Velian Sanvisi. Het is mijn voorrecht om u vanuit het Gods woord te mogen bemoedigen deze nieuwe dag. Ik ben blij

om deze dag te mogen zien en ik ben de Heere dankbaar om deze ochtend te mogen opstaan. Ik wil u van harte welkom heten vanuit deze plaats. Ik bezoek gemeente Bethel Oproem en ik dien onder mijn geestelijke vader, beste profeet Patrick Botsen. Aan alle geestelijke leiders, luisteraars, wil ik een warme welkom heten. Amen. Ik wil samen met u gaan in het woord van God. En het is mijn gebed dat u aan het einde van deze prediking bemoedigd mag zijn. En dat dit woord dat gesproken zal worden, dat het u tot zegen mag zijn. Amen. De Bijbel zegt in Joshua. De Bijbel zegt in Spreuken 3 vers 1 tot en met 3. Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart bewaar mijn geboden. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen zij u vermeerderen. Dat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals. Schrijf ze op de tafel van uw hart. Schrijf ze op de tafel van uw hart. Weet u, er zijn verschillende manieren hoe wij woorden kunnen opslaan en woorden kunnen vastleggen. Maar de beste manier om woorden vast te leggen is op de tafel van ons hart. Amen. Dit is figuurlijk, het is symbolisch, zeg maar, van God eigenlijk die tot ons als zijn kinderen, zijn zonen en dochters spreekt. Van dat de onderwijzing die wij krijgen en de geboden die wij lezen. Ik ga die tekst opnieuw lezen. Het zegt, mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet. Met andere woorden, hou vast eraan. Laat niet los ervan. Laat het in je gedachten blijven. Vergeet het niet. Verder zegt het, en uw hart bewaren mijn geboden. Uw hart bewaren mijn geboden. Niet uw mond, maar uw hart. Want wat in uw hart is, de Bijbel zegt, zo bent u. Want zoals de mens denkt, zo is hij. Waarom bent u zo? Omdat u gaat handelen naar uw gedachten. Waarom moeten wij dit doen? De tekst zegt, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen zij u vermeerderen. Met andere woorden, wanneer we Gods onderwijzing niet vergeten en zijn geboden bewaren, dan garandeert dat ons lang leven. Tegenwoordig, heel vroeg, heel jong, gaan mensen sterven. Een van de redenen is omdat ze zich niet houden aan het woord van God. Ze onderhouden zijn onderwijzing niet. Ze vergeten zijn onderwijzing en ze bewaren de geboden van God niet. Los van lengte van dagen, jaren van leven zal toegevoegd worden aan ons. En ook de vrede van God zullen wij toegenomen hebben over ons leven. Verder zegt het, dat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals en schrijf ze op de tafel van uw hart. Wat is eigenlijk de onderwijzing van God? De onderwijzing van God is wat hij eigenlijk zei aan Joshua in Joshua 1 vers 8. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is. Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Dit wetboek, het verwijst naar het woord van God. En daarover heb ik het met u vanmorgen. Het woord van God moet een belangrijk factor zijn in ons leven. Weet u waarom? Omdat Gods woord eigenlijk ons zijn gedachten doet kennen. Hij laat ons Gods wegen zien. En hoe meer we Gods gedachten en Gods wegen kennen, hoe meer we hem kunnen behagen. Amen. En hoe meer we hem behagen, hoe meer we gegarandeerd zijn van de zegeningen die gekoppeld zijn aan het woord van God. Hij zei hier tegen Joshua, overpeins het dag en nacht. Met andere woorden, mediteer erop. Laat het iets zijn waarin je consistent bent. Laat het iets zijn
Het lezen van Gods woord moet iets zijn waarin we consistent moeten zijn. Het moet iets zijn waarin we dagelijks eigenlijk moeten duiken. Amen. En de tekst in Matteüs zegt: wie deze woorden van mij hoort en er naar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man die zijn huis bouwde op een rots. Dus wanneer we Gods woord praktiseren, wanneer we Gods woord nemen en toepassen in ons leven, dan spreekt dat van wijsheid. Het spreekt niet van iemand die zogenaamd geboden wil volgen of dingen doet vanwege religie. Nee, het geeft gewoon aan dat we wijze mensen zijn. Amen. Omdat we weten, God is de schepper van hemel en aarde. Dus het beste wat wij kunnen doen, is luisteren en uitvoeren wat Hij van ons vraagt. Amen. Ik wil in dit deel van de prediking, want er komt een vervolgdeel morgen. Dus vandaag hebben we deel 1. En in deel 1 heb ik het met u gehad over, tot nu toe over het woord van God, wat het is en het effect daarvan. Maar ik wil ook verder met u delen wat voor invloed of hoe we het woord van God kunnen gebruiken in ons leven. Amen. De Bijbeltekst in 2 Timotheüs 3 vers 16 tot en met 17 zegt: alles wat de schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat een dienaar van God zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. My God, wat een diepte, wat een duidelijke tekst. Nummer 1 wat we halen uit deze tekst is dat Gods woord eigenlijk gebruikt kan worden om onderricht te geven. Amen. We kunnen Gods woord gebruiken om onderricht te geven over verschillende onderwerpen, over verschillende theorieën. Vanuit Gods woord kunnen we een basis halen. Gods woord moet eigenlijk centraal staan in onze manier van dingen benaderen. Amen. Dus terwijl wij Gods woord hebben en onderricht geven, het is heel erg belangrijk om dat vooral in deze tijd dat er onderricht is. De reden waarom is, de Bijbel zegt: mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis. Dus soms is de achteruitgang van een volk of van een individu niet zozeer dat ze iets verkeerd gedaan hebben of dat ze niet godvrezend zijn. Het probleem is puur omdat ze niet weten. Dus daarom is onderricht belangrijk voor het lichaam van Christus. Hoe meer onderricht, hoe meer ze informatie krijgen, hoe meer het lichaam van Christus informatie krijgt en hoe meer informatie, hoe meer ze kunnen gaan praktiseren wat het woord van God zegt. Tweede wat ik hieruit haal. De Bijbel zegt, het woord zegt, het kan gebruikt worden om dwalingen en fouten te weerleggen. Dit punt heeft te maken met correctie. Amen. We kunnen het gebruiken om correctie te brengen binnen het lichaam van Christus. De Bijbel zegt, een andere tekst in Timotheüs, die heeft het over dwaalleraren die in de laatste dagen zullen komen. Hoe gaan we ze kunnen toetsen als we Gods woord niet kennen? Hoe gaan we verkeerde theorieën en doctrines kunnen corrigeren als we Gods woord niet hebben? Amen. Dus we kunnen Gods woord gebruiken om correctie te brengen in het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus moet gezuiverd worden. Het moet gelouterd zijn. En een van de manieren waarop dat zeer zeker gedaan kan worden is middels het woord van God. We nemen Gods woord en we brengen de waarheid naar buiten. En die waarheid gaat correctie brengen. En die correctie gaat helpen om fouten en dwalingen te corrigeren en het lichaam van Christus in lijn te brengen met Christus. Amen. God zegene u en ik zie u morgenochtend. Blijf afgestemd voor deel 2.
Tot morgen. Blessings.

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Me, na anjumara, na sweet if me, e put me na gudu man patu. Boys,

0: mi somor body. Nende temye ali kiama manteng mie fichu tite.
1: Oh, 91 punt.
2: Rustig, dikke rustig, my drie. Ja, rustig, rustig.
3: Omwika man.
2: Oi, omwika,
3: fai omwika man. Lu wakadabe, ai, go. Ei, dik alasan, kugwe snel, dik alasan. Ei, wakti, buku wanta kudabe. Oke, Arkino, taye bek, woteke mi. Ya, wanta lakwa fuma kote kusan.
4: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation.
2: Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van jou?

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: The notification on LIM.
2: In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.
3: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
4: The number one tune this week.
5: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on LIM, unbeatable.
6: Number one.
7: Number one.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: Fly around the world cause I'm bossy.
1: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
2: Limp. FM.

0: Hier hoor je het anders en beter.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice!

0: I know all a man a bad man, so man a Satan. You hurry, pick up your goddamn self now. Two gangsta to focus.
1: Yo, Elsa for the lorry. You see me?
2: Yo, Nano.
3: U luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.
4: The notification on Lim.
5: In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.
6: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
7: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die divisies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je

0: Ainya waya imu meke mbala na talibi.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
3: Number one.

0: kreten en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

If you saw me crying, would you save my soul?

0: €1,75 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: yere. You know, stop sad do go.
1: Tapona zitere. Tida wangoso. Tamara wangoe.
2: Radan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Radan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Radan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Radan, de juiste kwaliteit voor het oog. Radan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Radan zijn gratis. Radan.
3: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
4: Broadcasting all over the world, this is Lem Avam.

0: Rustig, dikke rustig, my drie. Ja, rustig, rustig.
1: Omwika, man.
0: Oi, omwika, fai omwika, man.
1: Yo, waka dape, ai, go. Hey, dik alasan, go go snel, dik alasan. Hey, wakti, wiku wanta ku dape. Oke, Arkino, taie bek, wo teke mi.
0: Ya, wanta lak wat full mako teku san.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation.
1: Maar wat san, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improcer NV.
3: De Odo van de dag op Lim, aangeboden door Optiek Ninon.
4: Sjoep,

0: odo takso.
1: Arkis malontu, tide da unkondoro baka nanga na beskopu, oftewel na odo funade. En abeskopu tide, eleru taki, unomus fusuku eling na ini okro bravu. En dat wil zeggen, je moet geen spijkers op laag water zoeken. No suku eling. Na ini okro bravu.

0: Slim FM.
1: Eli F. RTF. Denk je naar die dag? Zo wil je richting familie. El Sabor de Lori. Zij takimasi. 150. Omroep.

0: Hier hoor je het anders en beter.
1: MP Records.
2: Que massa gangado. Die ogen die man dat voor waken nou akabado eti. Otawak die mob blessie vieti voor ronta. Oké?
3: Oké.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: Draver, Ricardo's Eethuis, Café Parkjes, Patti Colla Gansenhoek en Botte Olijfveld, Rotterdam, Helen Kastelen.
1: Dan is het die sweetie momo.
0: Voor info, bel 06.

Goedendag, welkom bij Nieuws op Lim FM 91.7, Lim FM 91.7 en Lim FM 7.com. Vandaag is maandag 29 juni.

0: doel bereikt. Ik ben dicht bij de samenleving gekomen en ik heb blijven zeggen. Het gaat meer om de verbinding, kijken hoe kan ik dichter bij de samenleving komen. Ja. En ik ben tevreden. Ja.
1: Welke buurten volgen na Flora?
0: Na Flora gaan we naar Wanica. Ik denk dat we dat komend week vrijdag doen. Zullen we nog weer met de samenleving daar bezig zijn.
1: Ja. En wat wordt er gedaan met de problemen die jullie aanhoren?
0: Ik ga morgen kijken, want de mevrouw heeft heel veel zaken aangehaald en ik zie dat bepaalde zaken op het bestuurlijke liggen. En dan gaan we met de DC praten om te kijken hoe kunnen we dit samen oplossen. Want het probleem die mevrouw heeft aangehaald, is dat dit een tijdje, 4 jaar hè, is dat een tijdje gaande. Dus ik ga kijken met de DC hoe we dit kunnen aanpakken.
1: Van Kasi de Floraba, Kasi Karee, even Psalgo, heeft nou werkelijk dat is wat de mevrouw heeft aangehaald, klopt.
0: Oké, dan ik denk wat meer. Dan zal ik met mijn team misschien even gaan kijken naar de situatie. Plaatselijke oriëntatie. En dan, ik moet mijn jongens gaan kijken naar de situatie al daar.
1: Ja, nou Kasi, dan zullen we even overgaan naar de minder prettige zaken binnen het korps. Uw korps staat in de spotlight niet op een bepaald positieve manier. We hebben onlangs gezien 7 leden van het arrestatieteam die zijn in verzekering gesteld. Hebt u meer info daaromtrent, Kasi?
0: Ten aanzien van het onderzoek, het is alweer het Openbaar Ministerie. En ik wacht de instructies van het Openbaar Ministerie af om te kijken wat de vervolgstappen zijn. Maar nu ligt de zaak op het bordje van het Openbaar Ministerie.
1: Ja. Zijn deze 7 mannen pas bij het laatste incident door de man gevallen? Of hadden jullie in het verleden al vermoedens of liepen er in het verleden al onderzoeken naar onregelmatigheden bij het arrestatieteam?
0: Nee, dit is de laatste lichting die we hebben opgeleid. Er waren geen enkele vermoeden, dus ik vind het wel jammer wat gebeurd is. Goed team dat is opgeleid en als korpschef vind je het wel jammer dat zoiets gebeurt.
1: Ja, ja. En wat doet het met uw korps eigenlijk? 7 leden, is dat veel, is dat weinig?
0: Ja, sowieso veel voor de organisatie. En 1 keer 7, een professional, is mijn speciale eenheid. En dan hoor je dit en zie je dat dit gebeurt. Dat doet wel wat, als organisatie.
1: En we hebben begrepen, er zijn enkele reshuffelingen gepleegd. Hebt u wat meer informatie daarover?
0: Er zijn nog geen reshuffelingen gepleegd. Er is een mutatiebeleid. De bedoeling is dat we mensen zullen nomineren. Maar dat wordt nog met ze doorgecommuniceerd. En er komt een grote mutatie binnen de organisatie.
1: Ja. We hebben begrepen dat het hoofd van het A-team is vervangen. Klopt dat?
0: Ja, hoofd en onderhoofd zijn vervangen. Ik heb nu een coördinator aangesteld en we zullen kijken in de toekomst om weer een nieuwe opleiding te starten uit die opleiding.
1: Ja, en wie is de coördinator?
0: Dat laat ik even in het midden. We hebben nu een coördinator en hij gaat zaken voor me coördineren. En,
1: En hoe gaat u het vertrouwen in het korps herstellen, Kasi?
0: Dit is een van de momenten, dicht bij de samenleving. Transparant beleid binnen de organisatie, gebeurt er iets, worden direct maatregelen getroffen. En dit vertrouwen naar de samenleving, ik zeg het altijd, als politie moet je eenmaal 24 uur verantwoording afleggen naar de samenleving. En dit is een van de momenten, u ziet het zelf, als het de samenleving is er, vragen worden geponeerd naar de politie, en we zijn er.
1: Ja, nee. De begrotingsbehandelingen die zijn vooralsnog, het is nog altijd gaande in de Nationale Assemblée. En daarnet heeft fractielid van de FPÖ, de heer Ibo Jones, naar voren gebracht dat hij onregelmatigheden heeft. Hij beschikt over bewijsmateriaal, over corruptie eigenlijk bij de afdeling, anticorruptieafdeling van het KPS. Dat er mensen zouden zijn binnen uw korps die mogelijk steekpenningen hebben ontvangen. Bent u daarvan op de hoogte?
0: Nee, daarvan ben ik niet op de hoogte. Ik heb het wel ook kunnen gevallen, maar ik ben daarvan niet op de hoogte. Ik heb ook een gesprek gehad met de minister en ik denk dat de minister maandag antwoord zal geven daarop.
1: Ja, ja. Nee. Goed, zijn er nog andere interne uitdagingen binnen uw korps?
0: Interne uitdaging, ik blijf het zeggen, we zitten met het achterland. Het blijft een uitdaging voor de politie. Maar samen met het Nationaal Leger kijken hoe we zaken daar in het achterland kunnen aanpakken. In de kustvlakte heeft de politie alles onder controle. Maar onze uitdaging is het achterland.
1: Ja. En de integriteit zelf binnen het korps, binnen onder uw

0: leden onder uw manschappen? Hoe zit dat?
1: We proberen een voorbeeld te stellen als korpschef, managementteam. En er zijn heel veel goede agenten binnen de organisatie. Mensen die hun leven op het spel zetten. Mensen die hun hart hebben voor de organisatie. Er zal enkele mensen hebben waarbij het misgaat, maar die worden gelijk aangepakt.
0: Ja.
1: Die worden gelijk aangepakt. Ja.
0: No.
2: Korpschef Melvin Pinas, we hebben hem afgelopen vrijdag gesproken tijdens zijn bezoek aan het resort Flora. De korpschef is gestart met een initiatief, Meet the People, waarbij hij verschillende buurten zal bezoeken om de problemen van de bewoners al daar aan te horen en te werken aan verdere oplossingen. We hebben daarvan van die gelegenheid gelijk gebruik gemaakt om de korpschef te vragen over de verschillende zaken die lopen binnen het KPS. Zoals de case waarbij 10 politieambtenaren in verzekering zijn gesteld. We vervolgen het nieuws. De staatsraad heeft afgelopen vrijdag 26 juni zijn halfjaarlijks verslag uitgebracht en gepresenteerd aan de president. Daarnaast heeft de Raad ook een 30-tal adviezen aan de president uitgebracht ten aanzien van de geopolitieke spanningen in de wereld, met name in het Midden-Oosten. Amsad Abdul, de vicevoorzitter van de Raad, die vertelde ons meer.
3: Het halfjaarlijks rapport is eigenlijk een voortzetting van de werkzaamheden waarmee wij, nadat wij benoemd waren in de staatsraad, zijn begonnen. December vorig jaar hebben we onze eerste rapport aangeboden aan de president. En we hadden daarin een beschrijving gegeven van onze personeelsbeleid, hoe ver we waren met de organisatie. En we hadden de financiële verslagen gepresenteerd van een paar maanden. En omdat we weten dat transparantie en verantwoording heel hoog in de agenda staat van deze regering, hebben we gemeend om eind juni weer een halfjaarlijks rapport aan te bieden aan de president. De president is kwaliteit qua voorzitter van de staatsraad, dus zij moet op de hoogte zijn van alles wat daar zich afspeelt. We hebben toen een voortzetting, tenminste een beeld van de voortzetting van het personeelbeleid gegeven. We hebben de financiële verslagen toegevoegd aan het rapport. En we hebben ook aangegeven hoeveel ontwerpwetten, ontwerpstaatsbesluiten en initiatiefwetten we hebben behandeld bij de Raad. En daarnaast heeft de Raad, sinds ik daar zit hoor, zeker de afgelopen zes tot zeven jaren, voor het eerst gebruik gemaakt van haar wettelijke recht om ongevraagd advies uit te brengen aan de president. En dat hebben we ook gedaan. En ook daarvan hebben we een adviesrapport aangeboden aan de president. Bij het vorige rapport hadden we aan de president gezegd dat de administratieve organisatie van de Raad niet in orde was, dat de personeelsorganisatie niet in orde was, dat de financiële organisatie niet in orde was. En we hadden heel veel problemen waarmee wij te kampen hadden. Maar we hebben aan een aantal zaken gewerkt, vooral aan de transparantie. En met toestemming van de voorzitter hebben we een afdeling interne controle ingesteld. Het is nog geen afdeling, maar we hebben eigenlijk 2 personen aangetrokken. Geen nieuwe personen, het zijn mensen die met overplaatsing naar de raad komen. Aangetrokken die eigenlijk onze zaken intern, financiële zaken intern, controleren. En dat heeft ook vruchten afgeworpen en we hebben alles gerapporteerd aan de president. Het staat zo'n beetje in dat rapport.
2: Ik heb begrepen, er zijn bijkans 30 voorstellen gedaan aan de president. Misschien kunt u daarom nader ingaan, heer Abdul?
3: Ja, nee. Dat is het advies die wij hebben uitgebracht aan de president in de vorm van een rapport. Dat is weer wat anders dan onze halfjaarlijkse rapport. Dus wij van de staatsraad, de leden van de staatsraad, hebben de president verzocht om vooral in deze onzekere tijden, tijden van oorlog in het Midden-Oosten en weet wat er daar allemaal gebeurt, strategisch advies uit te brengen aan de president. De president heeft dat verzoek gehonoreerd en wij zijn toen aan het werk gegaan. We hebben toen aan verschillende actoren, alle ministeries, hoor, instituten, organisaties, instellingen, hebben we om input gevraagd. We hebben gevraagd van wat voor advies zou u aan de regering geven of welke maatregelen zou de regering moeten treffen of wat zal uw beleid zijn bij het ministerie voor de komende periode waarin wij nu te maken krijgen met bijvoorbeeld de oorlog tussen Iran en de VSA en weet u, in het Midden-Oosten en de onzekere tijden die wij tegemoet zien. En we hebben al die input verwerkt in dat rapport in 8 beleidsgebieden. En op basis van die beleidsgebieden hebben we de president geadviseerd. En uit die beleidsgebieden zijn er een 30-tal aanbevelingen, zou je ze kunnen noemen, uitgevloeid en een overkoepelend advies aan de president. En daarbij hebben we bijvoorbeeld gekeken naar het financieel en monetair beleid. We hebben gekeken naar productie en ondernemerschap. We hebben gekeken naar grond, bosbeheer en klimaat en ecosystemen. We hebben gekeken naar ruimtelijke ordening en infrastructuur, naar volksgezondheid, tenminste naar de input van de ministeries die we hebben gehad. We hebben niet van alle ministeries input gehad, hoor. Terwijl de grondwet wat dat betreft heel duidelijk is dat wanneer de raad informatie vraagt, de raad wel die informatie zou moeten krijgen van de ministeries. Maar dat hebben we niet gehad, helaas. Maar we hebben gewerkt met datgene wat we hebben gehad. En wij zijn tot de eindconclusie gekomen dat de regering in de komende periode ruim aandacht moet besteden aan productie, volksgezondheid, onderwijs, voedselzekerheid. Zijn 7 gebieden hoor. Nationale veiligheid. En er zijn nog 2. Houdt u dat ten goede. Maar dat is wat we dan aan de regering hebben aangeraden. Om daarop in te spelen. Het mooie ervan is dat de meeste ministeries dan. En organisaties. Wel op de hoogte zijn. Wat ze moeten doen. Maar dat er binnen de uitvoering er bitter weinig gebeurt. En dat is heel erg jammer. We moeten daaraan behoorlijk wat aandacht gaan besteden. Dus dat was met betrekking tot het geopolitiek advies.
2: Gaan we toch even stil blijven staan bij dat van de ministeries waar jullie informatie hebben opgevraagd. Welke ministeries hebben geen informatie verschaft? En dat andere deel, u zegt, het loopt nog een beetje mis bij de uitvoering. Hoe komt dat?
3: Het ligt zeker aan de uitvoeringscapaciteit van de ministeries. Die hebben zij dat niet. Dat is de eerste reden die aangegeven is. De tweede reden die ze hebben aangegeven ligt aan het feit dat er behoorlijk wat bureaucratie heerst tot nu toe. Dat is even onbegrijpelijk van morgen. Want als je aan een project trekt of een beleidsmaatregel trekt, dan moet het wel gaan. Maar ja, dat geven ze als reden. En dan als een derde reden geven ze beperkte financiën. Maar ook dat klopt tot een zekere hoogte niet. Omdat de meeste projecten worden uitgevoerd met via donorfinanciering of in samenwerking met andere multilaterale organisaties. Dus er moet harder gewerkt worden. En de ministeries waarvan wij geen input hebben gehad, jammer genoeg, zijn alle ministeries die vallen onder de NPS. Geen van ze hebben gereageerd. En de ministeries die vallen onder ABOP, alleen 1 heeft gereageerd. En dat is het ministerie van Justitie en Politie.
2: Bent u nagegaan waarom dat het geval is?
3: Nee. Ik bedoel, van we hebben vanuit de raad formeel een schrijven gericht naar het ministerie. En wij verwachten dan dat het ministerie daarop reageert. En we hebben een rappelschrijven gestuurd daarna. En wij denken van dat ons schrijven wel op de manier behandeld wordt waarop het behandeld zou moeten worden. En we hebben gedaan wat wij zouden moeten doen, waarom zij niet hebben gereageerd. Is hoogstwaarschijnlijk omdat ze geen antwoord erop hebben op de vraag van wat zal uw beleid in korte tijd zijn om deze periode van crisis eigenlijk te kunnen overbruggen. Ik denk dat dat de reden zou zijn. Of ze hebben het veel te druk met hun eigen werk. Dat zou ik niet weten. Dat is des minister of ministerie, weet u. Maar het was wel jammer, omdat we dan belangrijke beleidsgebieden hebben gemist. Ja, het advies zou veel beter eruit kunnen zien, veel gerichter eruit kunnen zien, als we de input hadden gehad van alle ministeries. Terwijl alle andere instituten en organisaties waar wij geschreven hebben, wel hebben gereageerd. De Centrale Bank heeft gereageerd, de Vereniging van Bankiers heeft gereageerd, VEST zelf heeft gereageerd, Women Rights Center heeft gereageerd, Pensioenfonds heeft gereageerd. Dus we hadden een heel mooi beeld van daar zijn de knelpunten en aan die knelpunten moet daar in korte termijn worden gewerkt. Willen we, weet je, dat werk in een flow brengen, dat die makkelijker stroomt en dat we makkelijker zaken bereiken.
4: Ja,
3: en je weet dan ook wat zich afspeelt bij die verschillende actoren wanneer de crisis straks. We zijn al eigenlijk in de crisis, want de olieprijzen zijn al gestegen. Maar wanneer we de effecten ervan hard zullen aanvoelen, dan weten we precies wat we moeten doen.
2: Is de president op de hoogte gesteld hiervan?
3: Jawel, we hebben het gewoon in onze voorwoord van dat rapport opgenomen welke ministeries wel hebben gereageerd. We hebben niet aangegeven welke niet hebben gereageerd, maar wel welke hebben gereageerd.
2: Heer Abdul, toch even kijken naar dat groter plaatje. Wat vindt u van de manier waarop Suriname met de oorlog in het Midden-Oosten omgaat? Wat vindt u daarvan?
3: Tot nu toe vind ik dat de huidige regering het heel goed heeft aangepakt. Het instellen van een prijscap was een van de belangrijkste maatregelen die getroffen is. En dat heeft gemaakt dat eigenlijk een sterke stijging van de inflatie is voorkomen. En een ander belangrijke maatregel was de tegemoetkoming naar de sociale zwakke groepen. Mensen met een beperking, de zwakke huishoudens, de ambtenaren een koopkrachtversterking geven enzovoort. Dus dat is wel goed aangepakt om de negatieve gevolgen te mitigeren. Maar dat kost de regering wel aardig wat. Toch, het is niet een plaatje die gratis is. Het is een plaatje die zeker honderden miljoenen kost. Elke maand. En dat moet de regering dan ophoesten. Wat ik dan wel heel erg belangrijk vind, en dit is een heel belangrijke aspect, is dat de regering niet ervoor heeft gekozen om extra belastingmaatregelen te introduceren of extra belasting te gaan heffen, nieuwe belastingen te introduceren, de belasting te gaan verhogen. Nee, ze is gewoon gegaan om de huidige bestaande belasting beter, efficiënter te gaan innen en daarmee de kosten te dekken. We moeten wel realistisch zijn en we moeten wel eerlijk toegeven dat de regering niet zo verder zal kunnen gaan, dus structureel zal kunnen volhouden. En uiteindelijk wel een punt zal bereiken waarbij ze zullen zeggen van kijk, wij kunnen de olieprijs niet meer cappen. En dat is dan een probleem waarnaar ze beter moeten gaan kijken. Gaan we het in één keer loslaten? Gaan we het in fasen loslaten? Bijvoorbeeld de eerste maand zo'n beetje, de tweede maand weer daarna zo'n beetje en dergelijke om de inflatie beheersbaar te maken. Wat gaan we doen om de inflatie binnen perken te houden? Dat is de grootste uitdaging nu op dit moment voor deze regering.
2: En wat is het advies van de Raad ten aanzien van deze uitdaging?
3: De Raad heeft vrij uitgebreid geadviseerd wat er allemaal gedaan kan worden. Maar de Raad concentreert zich vooral op de productie. Van laten we de productie zoveel als mogelijk stimuleren. Op voedselzekerheid laten we investeren in de voedselvoorzieningen van onze eigen volk. Dus producenten die eigenlijk hier produceren en ons minder afhankelijk maken. De Raad heeft ook geadviseerd om te investeren in de gezondheidszorg. En ik zei u al eerder, in onderwijs, in het nationale veiligheid, valuta- en prijsbeleid vooral en energiezekerheid. En dat van valuta- en prijsbeleid is een heel erg belangrijke advies die wij gegeven hebben aan de president. We hebben aan de president gezegd, het staat ook in het rapport van kijk, het monetair beleid alleen gaat niet kunnen zorgen voor valuta stabilisatie. Er is een off-prijsstabilisatie. Er moet op een zekere mate van samenwerking zijn. En er is dat ook tussen het fiscaal beleid en het monetair beleid. Toch? Want ze completeren elkaar. Ze vullen elkaar aan en ze versterken elkaar. En dat moet dan gedaan worden. En we hebben ook, tenminste, er staat duidelijk in het advies, en dat was recent genoeg ook een punt van discussie in de Nationale Assemblée. We hebben gezegd dat de Centrale Bank van Suriname, dat op dit moment het advies is dat de Centrale Bank van Suriname de openmarktoperaties wel continueert. Want als je het stopt, gaat de koers direct uit de pan vliegen. Dus je moet hem op dit moment wel continueren totdat je in rustig vaarwater komt en de zaak onder controle hebt. En dan kan je hem stapsgewijs weer afbouwen. Het kost het land wel behoorlijk wat etelijke miljoenen, maar het is niet deze regering die ermee is begonnen. Dat is de vorige regering die al miljarden had betaald om die openmarktoperaties uit te voeren. Dus we moeten het op dit moment wel continueren. Je kan dat niet loslaten op een moment waarbij je de andere dreigingen daar zijn om eigenlijk als we het loslaten, valt de economie sowieso weer naar elkaar.
2: Amsat Abdul, de vicevoorzitter van de staatsraad. We hebben met hem gesproken omdat de raad afgelopen vrijdag 26 juni zijn halfjaarlijks verslag heeft uitgebracht en gepresenteerd heeft aan de president. Daarnaast heeft de raad een dertigtal adviezen aan de president gegeven ten aanzien van de geopolitieke situatie in de wereld, met name de oorlog in het Midden-Oosten tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op maandag 29 juni. Ik bedank u voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Het menu van Eethuis Esseline, vandaag maandag 29 juni. Sweet Osobami, Sweet Osonasi. Witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten. Hirheri met zoute vis en ei. Bitaviri moxalisi met gerookte kip. Kassavesoep met kip. Gebakken vis met oma's speciale saus. En gestoofd rund. Als groente, kousenband en bitaviri. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline. Anjauso. Nanga ekte. Sweet Tessie. Fufossi. Bonistraat 106. Tegenover Indramayo. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Esseline.
1: MP Records.
2: Kemasa Gangadu. Dio go di manda fukuru akino wakabadu eti. Utawakti mo blessifi eti furonta. Okay?
3: Okay.

0: Je bent slim. Je luistert naar Nim.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij

0: Hij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Heeft u zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van maandag 29 juni. Gritbana soep met kip. Tillo met zoute vis. Boulanger met gerookte kip en gebakken botervis. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: Het menu van Eethuis Esseline, vandaag maandag 29 juni. Sweet Osobami. Sweet Osso Nasi, witte rijst of bulgur rijst, met kip en groenten, hirheri met zoute vis en ei, bitaviri moxalisi met gerookte kip, cassavesoep met kip, gebakken vis met oma's speciale saus en gestoofd rund. Als groente, kousenband en bitaviri. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline, anjauso. Nanga Ekte, Sweetissi, Fufossi, Bonistraat 106, tegenover Indramayo. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-76-79. Esseline.

0: goedendag. Welkom bij nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is maandag 29 juni. Korpschef Melvin Pinas is afgelopen vrijdag gestart met een initiatief Meet the People. Daarbij doet de korpschef de verschillende woonwijken aan om de problemen van burgers aan te horen. Afgelopen vrijdag was het de beurt van het resort Flora. Lim FM was ook aanwezig en maakte van de gelegenheid gebruik om de korpschef ook vragen te stellen over de case waarbij 10 politieambtenaren zijn aangehouden, waarvan 7 leden van het arrestatieteam.
1: Ja, ik ben tevreden, dus ik heb mijn doel bereikt. Ik ben dicht bij de samenleving gekomen en ik heb blijven wat zeggen. Het gaat meer om de verbinding, kijken hoe kan ik dichter bij de samenleving komen. Ja. En ik ben tevreden.
0: Ja. Welke buurten volgen na Flora?
1: Na Flora gaan we naar Wanica. Ik denk dat we dat komend week vrijdag doen. Zullen we nog alweer met de samenleving daar bezig zijn.
0: Ja. En wat wordt er gedaan met de problemen die jullie aanhoren?
1: Ik ga morgen kijken, want de mevrouw heeft heel veel zaken aangehaald en ik zie dat bepaalde zaken op het bestuurlijke liggen. En dan gaan we met de DC praten om te kijken hoe kunnen we dit samen oplossen. Want ja. Het probleem die mevrouw heeft aangehaald, is dat dit een tijdje, 4 jaar hè, is dat een tijdje gaande. Dus ik ga kijken met de DC hoe we dit kunnen aanpakken.
0: Van Kasi de Florabba, Kasi Karee, even op Salugu, heeft nou werkelijk dat is wat de mevrouw heeft aangehaald klopt.
1: Oké, okay, dan ik denk wat meer. Dan zal ik met mijn team misschien even gaan kijken naar de situatie. Plaatselijke oriëntatie. En dan ik moet mijn jongens gaan kijken naar de situatie al daar.
0: Ja, nou Kasi, dan zullen we even overgaan naar de minder prettige zaken binnen het korps. Uw korps staat in de spotlight niet op een bepaald positieve manier. We hebben onlangs

0: Leed. Er waren geen enkele vermoeden, dus ik vind het wel jammer wat gebeurd is. Goed team dat is opgeleid en als korpschef vind je het wel jammer dat zoiets gebeurt.
1: Ja, ja. En wat doet het met uw korps eigenlijk? 7 leden, is dat veel, is dat weinig?
0: Ja, sowieso veel voor de organisatie. In 1 keer 7, een professional, dat is mijn speciale eenheid. En dan hoor je dit en zie je dat dit gebeurt. Dat doet wel wat, doet je wel wat. Als organisatie.
1: En we hebben begrepen, er zijn enkele reshuffelingen gepleegd. Hebt u wat meer informatie daarover?
0: Er zijn nog geen reshuffelingen gepleegd. Er is een mutatiebeleid. De bedoeling is dat we mensen zullen nomineren. Maar dat wordt nog met ze doorgecommuniceerd. En er komt een grote mutatie binnen de organisatie.
1: Ja. We hebben begrepen dat het hoofd van het A-team is vervangen. Klopt dat?
0: Ja, hoofd en onderhoofd zijn vervangen. Ik heb nu een coördinator aangesteld. En we zullen kijken in de toekomst om weer een nieuwe opleiding te starten, AT-opleiding.
1: Ja, en wie is de coördinator?
0: Dat laat ik even in het midden. We hebben nu een coördinator en hij gaat zaken voor me coördineren. En,
1: En hoe gaat u het vertrouwen in het korps herstellen, Kasi?
0: Dit is een van de momenten, dicht bij de samenleving. Transparant beleid binnen de organisatie, gebeurt er iets, worden direct maatregelen getroffen. En dit, het vertrouwen naar de samenleving, ik zeg het altijd, als politie moet je eenmaal 24 uur verantwoording afleggen naar de samenleving. En dit is een van de momenten, u ziet het zelf, als het de samenleving is er, vragen worden geponeerd naar de politie, en we zijn er.
1: Ja, nee. De begrotingsmaandelingen die zijn vooralsnog, het is nog altijd gaande in de Nationale Assemblée. En daarnet heeft een fractielid van de SP, de heer Ibo Jones, naar voren gebracht dat hij onregelmatigheden heeft. Hij beschikt over bewijsmateriaal, over corruptie eigenlijk bij de afdeling, anticorruptieafdeling van het KPS. Dat er mensen zouden zijn binnen uw korps die mogelijk steekpenningen hebben ontvangen. Bent u daarvan op de hoogte?
0: Nee, daarvan ben ik niet op de hoogte. Ik heb het wel ook kunnen gevallen, maar ik ben daarvan niet op de hoogte. Ik heb ook een gesprek gehad met de minister en ik denk dat de minister maandag zal antwoord zal geven daarop.
1: Ja, ja. Nee. Goed, zijn er nog andere interne uitdagingen binnen uw korps?
0: Interne uitdaging, ik blijf het zeggen, we zitten met het achterland. Het blijft een uitdaging voor de politie. Maar samen met het Nationaal Leger kijken hoe we zaken daar in het achterland kunnen aanpakken. In de kustvlakte heeft de politie alles onder controle. Maar onze uitdaging is het achterland.
1: Ja, en de integriteit zelf binnen het korps, onder uw leden, onder uw manschappen, hoe zit dat?
0: We proberen een voorbeeld te stellen als korpschef, managementteam. En er zijn heel veel goede agenten binnen de organisatie. Mensen die hun leven op het spel zetten. Mensen die hun hart hebben voor de organisatie. Er zal enkele mensen hebben waarbij het misgaat, maar die worden gelijk aangepakt.
1: Ja.
0: Die worden gelijk aangepakt. Ja.
1: No. Korpschef Melvin Pinas, we hebben hem afgelopen vrijdag gesproken tijdens zijn bezoek aan het resort Flora. De korpschef is gestart met een initiatief, Meet the People, waarbij hij verschillende buurten zal bezoeken om de problemen van de bewoners al daar aan te horen en te werken aan verdere oplossingen. We hebben daarvan van die gelegenheid gelijk gebruik gemaakt om de korpschef te vragen over de verschillende zaken die lopen binnen het KPS. Zoals de case waarbij 10 politieambtenaren in verzekering zijn gesteld. We vervolgen het nieuws. De staatsraad heeft afgelopen vrijdag 26 juni zijn halfjaarlijks verslag uitgebracht en gepresenteerd aan de president. Daarnaast heeft de raad ook een 30-tal adviezen aan de president uitgebracht ten aanzien van de geopolitieke spanningen in de wereld, met name in het Midden-Oosten. Amsad Abdul, de vicevoorzitter van de raad, die vertelde ons meer.
2: Het halfjaarlijks rapport is eigenlijk een voortzetting van de werkzaamheden waarmee wij, nadat wij benoemd waren in de staatsraad, zijn begonnen. December vorig jaar hebben we onze eerste rapport aangeboden aan de president. En we hadden daarin een beschrijving gegeven van onze personeels.

0: beleid, hoe ver we waren met de organisatie. En we hadden de financiële verslagen gepresenteerd van een paar maanden. En omdat we weten dat transparantie en verantwoording heel hoog in de agenda staat van deze regering, hebben we gemeend om eind juni weer een halfjaarlijkse rapport aan te bieden aan de president. De president is kwaliteiten qua voorzitter van de staatsraad, dus zij moet op de hoogte zijn van alles wat daar zich afspeelt. We hebben toen een voortzetting, tenminste een beeld van de voortzetting van het personeelbeleid gegeven. We hebben de financiële verslagen toegevoegd aan het rapport. En we hebben ook aangegeven hoeveel ontwerpwetten, ontwerpstaatsbesluiten en initiatiefwetten we hebben behandeld bij de raad. En daarnaast heeft de raad, sinds ik daar zit hoor, zeker de afgelopen 6 tot 7 jaren, voor het eerst gebruik gemaakt van haar wettelijke recht om ongevraagd advies uit te brengen aan de president. En dat hebben we ook gedaan. En ook daarvan hebben we een adviesrapport aangeboden aan de president. Bij het vorige rapport hadden we aan de president gezegd dat de administratieve organisatie van de raad niet in orde was. Dat de personeelsorganisatie niet in orde was. Dat de financiële organisatie niet in orde was. En we hadden heel veel problemen waarmee wij te kampen hadden. Maar we hebben aan een aantal zaken gewerkt. Vooral aan de transparantie. En met toestemming van de voorzitter hebben we een afdeling interne controle ingesteld. Het is nog geen afdeling, maar we hebben eigenlijk 2 personen aangetrokken. Geen nieuwe personen, het zijn mensen die met overplaatsing naar de raad komen. Aangetrokken die eigenlijk onze zaken intern, financiële zaken intern, controleren. En dat heeft ook vruchten afgeworpen en we hebben alles gerapporteerd aan de president. Het staat zo'n beetje in dat rapport.
1: Ik heb begrepen, er zijn bijkans 30 voorstellen gedaan aan de president. Misschien kunt u daarom nader ingaan, heer Abdul?
0: Ja, nee. Dat is het advies die wij hebben uitgebracht aan de president in de vorm van een rapport. Dat is weer wat anders dan onze halfjaarlijkse rapport. Dus wij van de staatsraad, de leden van de staatsraad, hebben de president verzocht om vooral in deze onzekere tijden, tijden van oorlog in het Midden-Oosten en weet wat er daar allemaal gebeurt, strategisch advies uit te brengen aan de president. De president heeft dat verzoek gehonoreerd en wij zijn toen aan het werk gegaan. We hebben toen aan verschillende actoren, alle ministeries, hoor, instituten, organisaties, instellingen, hebben we om input gevraagd. We hebben gevraagd van wat voor advies zou u aan de regering geven of welke maatregelen zou de regering moeten treffen of wat zal uw beleid zijn bij het ministerie voor de komende periode waarin wij nu te maken krijgen met bijvoorbeeld de oorlog tussen Iran en de VSA en weet u, in het Midden-Oosten en de onzekere tijden die wij tegemoet zien. En we hebben al die input verwerkt in dat rapport in 8 beleidsgebieden. En op basis van die beleidsgebieden hebben we de president geadviseerd. En uit die beleidsgebieden zijn er een 30-tal aanbevelingen, zou je ze kunnen noemen, uitgevloeid. En een overkoepelend advies aan de president. En daarbij hebben we bijvoorbeeld gekeken naar het financieel en monetair beleid. We hebben gekeken naar productie en ondernemerschap. We hebben gekeken naar grond, bosbeheer en klimaat en ecosystemen. We hebben gekeken naar ruimtelijke ordening en infrastructuur, naar volksgezondheid, tenminste naar de input van de ministeries die we hebben gehad. We hebben niet van alle ministeries input gehad, hoor. Terwijl de grondwet wat dat betreft heel duidelijk is, dat wanneer de raad informatie vraagt, de raad wel die informatie zou moeten krijgen van de ministeries. Maar dat hebben we niet gehad, helaas. Maar we hebben gewerkt met datgene wat we hebben gehad. En wij zijn tot de eindconclusie gekomen dat de regering in de komende periode ruim aandacht moet besteden aan productie, volksgezondheid, onderwijs, voedselzekerheid, zijn 7 gebieden hoor. Nationale veiligheid en er zijn nog 2, houdt we dat ten goede. Maar dat is wat we dan aan de regering hebben aangeraden om daarop in te spelen. Het mooie ervan is dat de meeste ministeries dan en organisaties wel op de hoogte zijn wat ze moeten doen, maar dat er binnen de uitvoering er bitter weinig gebeurt. En dat is heel erg jammer. We moeten daaraan behoorlijk wat aandacht gaan besteden. Dus dat was met betrekking tot het geopolitiek advies.
1: Gaan we toch even stil blijven staan bij dat van de ministeries waar jullie informatie hebben opgevraagd. Welke ministeries hebben geen informatie verschaft? En dat andere deel, u zegt het loopt nog een beetje mis bij de uitvoering. Hoe komt dat?
0: Het ligt zeker aan de uitvoeringscapaciteit van de ministeries. Die hebben zij dat niet. Dat is de eerste reden die aangegeven is. De tweede reden die ze hebben aangegeven ligt aan het feit dat er behoorlijk wat bureaucratie heerst tot nu toe. Dat is even onbegrijpelijk vanmorgen, want als je aan een project trekt of een beleidsmaatregel trekt, dan moet het wel gaan. Maar ja, dat geven ze als reden. En dan als een derde reden geven ze beperkte financiën. Maar ook dat klopt tot een zekere hoogte niet. Omdat de meeste projecten worden uitgevoerd met via donorfinanciering of in samenwerking met andere multilaterale organisaties. Dus er moet harder gewerkt worden. En de ministeries waarvan wij geen input hebben gehad, jammer genoeg, zijn alle ministeries die vallen onder de NPS. Geen van ze hebben gereageerd. En de ministeries die vallen onder ABOP, alleen 1 heeft gereageerd. En dat is het ministerie van Justitie en Politie.
1: Bent u nagegaan waarom dat het geval is?
0: Nee. Ik bedoel, we hebben vanuit de raad formeel een schrijven gericht naar het ministerie. En wij verwachten dan dat het ministerie daarop reageert. En we hebben een rappelschrijven gestuurd daarna. En wij denken van dat ons schrijven wel op de manier behandeld wordt waarop het behandeld zou moeten worden. En we hebben gedaan wat wij zouden moeten doen. Waarom zij niet hebben gereageerd, is hoogstwaarschijnlijk omdat ze geen antwoord erop hebben op de vraag van wat zal uw beleid in korte tijd zijn om deze periode van crisis eigenlijk te kunnen overbruggen. Ik denk dat dat de reden zou zijn. Of ze hebben het veel te druk met hun eigen werk. Dat zou ik niet weten. Dat is des minister of ministerie, weet u. Maar het was wel jammer, omdat we dan belangrijke beleidsgebieden hebben gemist. Ja, het advies zou veel beter eruit kunnen zien, veel gerichter eruit kunnen zien, als we de input hadden gehad van alle ministeries. Terwijl alle andere instituten en organisaties waar wij geschreven hebben, wel hebben gereageerd. De Centrale Bank heeft gereageerd, de Vereniging van Bankiers heeft gereageerd, VES zelf heeft gereageerd, Women Rights Center heeft gereageerd, Pensioenfonds heeft gereageerd. Dus we hadden een heel mooi beeld van, daar zijn de knelpunten en aan die knelpunten moet daar in korte termijn worden gewerkt. Willen we, weet je, dat werk in een flow brengen, dat die makkelijker stroomt en dat we makkelijker zaken bereiken. Ja, en je weet dan ook wat zich afspeelt bij die verschillende actoren wanneer de crisis straks, we zijn al eigenlijk in de crisis, want de olieprijzen zijn al gestegen, maar wanneer we de effecten ervan hard zullen aanvoelen, dan weten we precies wat we moeten doen.
1: Is de president op de hoogte gesteld hiervan?
0: Jawel, we hebben het gewoon in onze voorwoord van dat rapport opgenomen welke ministeries wel hebben gereageerd. We hebben niet aangegeven welke niet hebben gereageerd, maar wel welke hebben gereageerd.
1: Heer Abdul, toch even kijken naar dat groter plaatje. Wat vindt u van de manier waarop Suriname met de oorlog in het Midden-Oosten omgaat? Wat vindt u daarvan?
0: Tot nu toe vind ik dat de huidige regering het heel goed heeft aangepakt. Het instellen van een prijscap was een van de belangrijkste maatregelen die getroffen is. En dat heeft gemaakt dat eigenlijk een sterke stijging van de inflatie is voorkomen. En een ander belangrijke maatregel was het de tegemoetkoming naar de sociale zwakke groepen, mensen met een beperking, de zwakke huishoudens, de ambtenaren een koopkrachtversterking geven enzovoort. Dus dat is wel goed aangepakt om de negatieve gevolgen te mitigeren. Maar dat kost de regering wel aardig wat. Toch, het is niet een plaatje die gratis is. Het is een plaatje die zeker honderden miljoenen kost. Elke maand. En dat moet de regering dan ophoesten. Wat ik dan wel heel erg belangrijk vind. En dit is een heel belangrijke aspect. Is dat de regering niet ervoor heeft gekozen om extra belastingmaatregelen te introduceren. Of extra belasting te gaan heffen. Nieuwe belastingen te introduceren. De belasting te gaan verhogen. Nee, ze is gewoon gegaan om de huidige bestaande belasting efficiënter te gaan innen en daarmee de kosten te dekken. We moeten wel realistisch zijn en we moeten wel eerlijk toegeven dat de regering niet zo verder zal kunnen gaan, dus structureel zal kunnen volhouden en uiteindelijk wel een punt zal bereiken waarbij ze zullen zeggen van kijk, wij kunnen de olieprijs niet meer cappen. En dat is dan een probleem waarnaar ze beter moeten gaan kijken. Gaan we het in één keer loslaten? Gaan we het in fasen loslaten? Bijvoorbeeld de eerste maand zo'n beetje, de tweede maand weer daarna zo'n beetje en dergelijke om de inflatie beheersbaar te maken. Wat gaan we doen om de inflatie binnen perken te houden? Dat is de grootste uitdaging nu op dit moment voor deze regering.
1: En wat is het advies van de Raad ten aanzien van deze uitdaging?
0: De Raad heeft vrij uitgebreid geadviseerd wat er allemaal gedaan kan worden. Maar de Raad concentreert zich vooral op de productie. Van laten we de productie zoveel als mogelijk stimuleren. Op voedselzekerheid laten we investeren in de voedselvoorzieningen van onze eigen volk. Dus producenten die eigenlijk hier produceren. En ons minder afhankelijk maken. De Raad heeft ook geadviseerd om te investeren in de gezondheidszorg. En ik zei u al eerder, in onderwijs, in het nationale veiligheid. Valuta- en prijsbeleid vooral en energiezekerheid. En dat van valuta- en prijsbeleid is een heel erg belangrijke advies die wij gegeven hebben aan de president. We hebben aan de president gezegd, van, het staat ook in het rapport van kijk, het monetair beleid alleen gaat niet kunnen zorgen voor valuta-stabilisatie. Er is een of prijsstabilisatie. Er moet op een zekere mate van samenwerking zijn. En er is dat ook tussen het fiscaal beleid en het monetair beleid. Toch? Want ze completeren elkaar. Ze vullen elkaar aan en ze versterken elkaar. En dat moet dan gedaan worden. En we hebben ook, tenminste, er staat duidelijk in het advies, en dat was recent genoeg ook een punt van discussie in de Nationale Assemblée. We hebben gezegd dat de Centrale Bank van Suriname, dat op dit moment het advies is dat de Centrale Bank van Suriname de openmarktoperaties wel continueert. Want als je het stopt, gaat de koers direct uit de pan vliegen. Dus je moet hem op dit moment wel continueren totdat je in rustig vaarwater komt en de zaak onder controle hebt. En dan kan je hem stapsgewijs weer afbouwen. Het kost het land wel behoorlijk wat etelijke miljoenen, maar het is niet deze regering die ermee is begonnen. Dat is de vorige regering die al miljarden had betaald om die openmarktoperaties uit te voeren. Dus we moeten het op dit moment wel continueren. Je kan dat niet loslaten op een moment waarbij je de andere dreigingen daar zijn om eigenlijk, als we het loslaten, valt de economie sowieso weer naar elkaar.
1: Amsat Abdul, de vicevoorzitter van de staatsraad. We hebben met hem gesproken omdat de raad afgelopen vrijdag 26 juni zijn halfjaarlijks verslag heeft uitgebracht en gepresenteerd heeft aan de president. Daarnaast heeft de raad een dertigtal adviezen aan de president gegeven ten aanzien van de geopolitieke situatie in de wereld, met name de oorlog in het Midden-Oosten tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op maandag 29 juni. Ik bedank u voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Now we feel thing, nigga.
1: Het menu van Eethuis Esseline, vandaag maandag 29 juni. Sweet Osobami, Sweet Osonasi. Witte rijst of bulgur rijst met kip en groente. Hierheri met zoute vis en ei. Bitaviri moxalisi met gerookte kip. Cassavesoep met kip. Gebakken vis met oma's speciale saus. En gestoofd rund. Als groente, kousenband en bitaviri. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline. Anjauso. Nanga ekte. Sweet tissi. Fufossi. Bonistraat 106. Tegenover Indra Mayo. Voor telefonische bestellingen. 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen. 748-76-79. Esseline.
2: This is the recap of the phenomenal top 10 on Limb.
3: All the hits.

heeft u zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van maandag 29 juni. Gritbana soep met kip. Tillo met zoute vis. Boulanger met grote kip en gebakken botervis. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smaak.

0: Mano, tu vas ce mot-là.
1: Non-stop.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Simone Luigi!
1: Tchau, gente. Obrigada!

0: Kodo takso.
1: Arkis mana lontu, danti de, ukondoro baka nanga nabeskopu, oftewel, na odofuna de. En abeskopu fti de, dat takso, nengre, afin bumasra, ay weer langa kamisa. En dat wil zeggen, met zijn neus in de boter gevallen. Oftewel, in de wereld kom je nog altijd goede zielen tegen die onder alle omstandigheden hun medemens als mens behandelen. Nengri, fin bumasra, aweri langa kamisa.

0: 75 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die divisies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Prooster, Safety Through Innovation.
5: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
6: Hey Valka! Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
5: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
6: Hey, serieus Zoe man? En hoe zit het met de terugbetaling?
5: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
6: Hey, hey Rocco, man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
5: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
7: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
8: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
3: Zranazani, Naskip.

Neil Draver, Ricardo Evers, Kevin Barkes, Patty Collagansenhoef en Botte Olijveld, Rotterdam, Helen Kastelen. Voor info bel 06 8540 8044, WhatsApp

0: Erik alias Winter als
1: Spaan. Hoi mama.
2: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
1: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
2: Wrong. Je zin was 100 euro, Jim.
1: Mama, ik zei 50 euro.
2: Maar dan van jou zin naar 100 euro dan.
1: Ik zei 50 euro, mama. 50.
2: Nee, mijn broer. Omdat die brader zijn, Jim, naar 100 zin.
1: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
2: Maar jere nog. Die zin heeft jouw Western Union. Die op Engelstraat. Want trappen naar top service. Vriendelijkheid. Top. De smaak is aan het gaan.
1: Ja, maar ik weet, ik doe het toch al 30 jaar via Cari Transfer Western Union. Ze zijn toch aan de Johan Adolf Pengelstraat 192? En ze zijn dagelijks open van 7:30 morgens tot 8:00 avonds. Toch, ma?
2: Ai, ma, shalom in de wan tegere. Maar mi loop you moroi, brada. Je bent mijn lieveling. Alvast bedankt voor die 150 euro.
1: Ma!
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
4: Number one.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe aflevering van QN Insight WK Update op dag 19 van het WK 2026. Het WK dat nog altijd gehouden wordt in Canada, Verenigde Staten en Mexico. En Likvawesi, Atunoi, Gwangalanga. En het wordt alsmaar spannender en spannender. Want we hebben de groepsfase reeds achter de rug. Dus vanaf nu naar Teulasi, Jeguau, Osso. Verliezen is dus niet toegestaan, mits je naar huis wil. En ja, na dag 19, dat is vandaag. We hebben gisteren de eerste wedstrijd gehad in de knockout stage, de ronde van 16. Die is ook voor het eerst geïntroduceerd. Want voor het eerst zijn het ook 48 landen die meedoen en 32 landen die met de 8 beste nummer 3 erbij inbegrepen natuurlijk naar de volgende fase toe gaan. Dus vandaar dat we Trawonde, Bedena, Matu, Vos, Ikisa 8e finale en dat na 16e finale. Wel, zo met de Wegwa, Zuid-Afrika, Canada, dat Bedena Pleisa bij Plei is dit. Daarmee is de 16e finale geopend. Maar even terug op een groepsfase, Boomflexie. We zitten dat in 72 play, liefst 215 bal leidt. Dat na bijna, ik kan dat 3 goal in one play. En dat na een fantastisch gemiddelde. Awan de Moro Oerman, Lionel Messi, beste mensen, 39 jaar oud. En hij goed voor 6 doelpunten. En hij heeft ze niet in 1 keer gescoord tegen een zwak team of zo. Nee, Messi heeft in 3 wedstrijden alle 3 keren gescoord. En de eerste was een onofficiële hat-trick, om het even zo te noemen. Amalai 3 bal in haar tweede play Amalai toe. In de derde wedstrijd tegen Jordanië is die man vanaf de bank begonnen. En hij heeft toch nog een goaltje weten mee te pikken. Middels een weer een zo machtige vrije trap. Goalie op het verkeerde been en haar bal in light.

0: Maak het toernooi nog leuker met onze complete WK-boekje. Alles wat je nodig hebt om het wereldkampioenschap van begin tot eind te beleven op één plek. Overzichtelijke poolindelingen en speelschema's, informatie over stadions, leuke weetjes over landen en spelers, maar ook over onze deskundigen en hun verwachtingen. En natuurlijk veel meer! Of u nu fanatiek voetbalkenner bent of gewoon gezellig wilt meedoen met de WK-sfeer? De 7e editie van het WK-boekje is nu beschikbaar in alle goed gesorteerde winkels en supermarkten. Dus ook bij u in de buurt voor slechts 200 SRD. QN Sports, giving you more insight in the game.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
2: En zo Adekba Argentinië is in de goede, op de goede weg. De spelers die volgen nog altijd het voorbeeld van Messi, willen spelen voor Lionel Messi. En doet dat ook daadwerkelijk lekker man, nou een god of the man. Maar ja, elke Argentijnse fan zou zeggen van wat voor ons werk, dat werk. Tras man non bemoei. En zo is het ook. Nou goed, dan gaan wij uiteindelijk door naar de wedstrijd die gisteren is gespeeld. Zuid-Afrika tegen Canada. En dat bij de wan mooi play. Usaba geschiedenis voor Zuid-Afrika. Zuid-Afrika kon play de eerste play tegen Mexico. Was kansloos. Af voetbal bij de wan mooi fassie. Het ging gewoon niet zoals de trainer het eigenlijk wilde zien. Het was geen mooi voetbal. Het resultaat was dan ook een overduidelijke nederlaag. Alles maar rekenen dat Zuid-Afrika naar niks zoeken te pakken. Ja. Maar in de tweede wedstrijd zouden zij zich toch van de andere kant tonen. Ze kwamen wel heel vroeg op een achterstand. Uiteindelijk laat hij in haar play. De man kies een penalty, de man benut een penalty. En dat heeft ook ervoor gezorgd dat ze met één puntje naar speeldag 2, naar het hotel toe mochten. Voorbereiding op de derde wedstrijd tegen Zuid-Korea. En dat wordt wel heel bepleit, dat is Sabikba. En ze hebben uiteindelijk toch nog weten te winnen van Zuid-Korea, buiten de verwachting van ieder. En dan zullen we maar door naar de volgende fase. Was natuurlijk prachtig, omdat Zuid-Afrika nooit nog bij door aan de coach steeds stappen aan WK. In 2010 waren ze de organisator en ze haalden de volgende ronde helaas niet. Dus deze keer was het wel gelukt. Wel gisteren tegen Canada, en Canada is een van de gastlanden, kwamen zij net iets te kort om een verlenging uit de wedstrijd te slepen. Want het was in de 92e minuut Stephen Eustachio die Canada de bevrijdende treffer bracht. En Alavasi Anendi, Stephen Eustachio. Vergeef me in de spreek aan een boem uit, maar dat is hoe ik het even uitspreek. Deze man, zijn naam gaat natuurlijk ook in de geschiedenisboeken. Want Canada was ook voor het eerst in 3 WK's doorgegaan naar de volgende ronde van het toernooi. In 1986 de man bij Doumé. De mannen behalen normaal puntstreefje. Niks uit die wedstrijden gehaald. Gewoon kansloos en roemloos naar huis. Toen was er weer in 2022. Dat met de man leidde de eerste bal ooit op een WK wel. Dat was ook wel een mooi moment. Maar om dan verder te gaan, die vandaag de dag zijn ze een van de gastlanden. Ze hoefden zich niet te kwalificeren. En ze doen het bijzonder goed. Want ze hebben tot nu toe op het toernooi al 3 wedstrijden weten te winnen. En eentje gelijk. Dus welke zeepsa. Spannend natuurlijk. Dus ja, nee, ik zeg het even verkeerd. Canada win to play, de man Laswang. En de man gelijk kwam play. Maar feit is, ze zijn niet alleen door in de 16e finale. Ze zijn nu ook nog in de 8e finale. Dus de Maitasa 5. En het goede nieuws is dat Alfonso Davies terug is. En hij gaat nu steeds meer en meer minuten maken voor de Canadezen. En los van Jonathan David, van Malik Jonathan David, van Boyle Clarin, is Alfonso Davies de grote ster die bij Bayern München voetbalt. En een hele belangrijke man op de linkerflank bij Canada. Dus je weet maar nooit wat er gaat gebeuren. En op wie ze wachten in de achtste finale. De winnaar uit de wedstrijd Nederland-Marokko. Die komt namelijk uit tegen Canada. Abdel, een mooi play. Zuid-Afrika, Gisking. Maar overal was Canada toch wel de betere. Als je ervan uitgaat dat ze op zijn minst 3-4 grote kansen hebben gehad in de wedstrijd. Zuid-Afrika had misschien meer balbezit. Maar heel veel deden ze niet met de overmate aan balbezit. Echt gevaarlijk werden ze niet. En Canada was het wel. En uiteindelijk heeft het zich uitgemond in een doelpunt voor Canada. Canada dus door. En dan gaan we straks even kijken wat er gebeurt vandaag in de wedstrijden. Welke matchups we hebben in de 16e finale. Tot zo, we gaan even eruit voor een break.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
2: Welkom terug in het tweede gedeelte van Radio Lim FM. Wij gaan nu even lekker vooruitblikken op de wedstrijden die voor vandaag gepland staan. En dan weten we dat we met hele interessante wedstrijden hebben. En we beginnen natuurlijk om 2:00 met de wedstrijd tussen Brazilië en Japan. De beste landen van Azië, zeg maar, tegen misschien wel de tweede beste. Op dit moment zullen we dat even zo zeggen. De tweede beste van Zuid-Amerika, Brazilië. We weten namelijk dat Brazilië niet in de beste vorm van haar leven verkeert. En dat de coach Carlo Ancelotti is. Wel, Carlo Ancelotti heeft het natuurlijk niet al te makkelijk. Want de fitheid van spelers speelt ook een beetje een rol. Bedenk maar dat in de tweede wedstrijd van het WK tegen Haiti Rafinha geblesseerd raakte. En dat was natuurlijk een grote aderlating. Oké, in ieder geval Ryan, dat is de jonge Braziliaan van Bournemouth. Die vangt nu dat gemis op. Heeft zijn best gedaan in de laatste wedstrijd tegen Schotland. Het is aardig gelukt. Maar Rafinha is weer een andere voetballer natuurlijk. Er moet ook nog heel veel van Vinicius uitkomen. En dat doet de Braziliaanse ster van Real Madrid zeker wel. Amalai Atalbalba. Als ik het goed heb, zijn het er 4 op dit moment. En wie ook nog voor Brazilië veelvuldig het net heeft gevonden, dat na Cunha natuurlijk voor Manchester United. Maar Eddie Sari voor de knockout stage is nog de grote vraag. Want Japan, nou een konde is Sabaplea bal toe. En zij hebben ook een hele goede fase achter de rug. Een hele goede groepsfase. Met een gelijkspel tegen Oranje, was wel verdiend. Bagadar de Man, Brokko Tunesië, om het even zo te noemen. En ze hebben tenslotte ook nog gelijk gespeeld tegen Zweden. Japan nou een kondere, nou een team, nou een boontrange organisatie. Heel erg gedisciplineerd. En de boy snel, de boy tjakonditie. En de boy bewegelijk. Dus allemaal positieve pluspuntjes ten aanzien van Japan. Wat je ook moet zeggen over Japan is dat Japan ook zijn zwaktepuntjes heeft. En dat Brazilië daar munt uit kan slaan. Dus alafasi Carlo Ancelotti is nou een zeer ervaren coach. Maar misa Usabama lekwa clubcoach, lekwa landencoach, lekwa bondscoach, dat nou een trad story toe. Maar het vertrouwen is wel in zijn handen gelegd door de Braziliaanse voetbalbond. En het zou natuurlijk mooi zijn als Brazilië vandaag gewoon langs Japan gaat. Met weinig of met veel moeite. Maar zolang Adepsa, dat zal ook voor vreugde zorgen. Niet alleen in Brazilië, maar ook onder de Braziliaanse fans in Suriname. Dus succes Brazilië. En dan hebben wij daarna nog een wedstrijd in de middaguren. Awan dat na play voor Duitsland tegen Paraguay. Wel, if we look for toernooi wakagi ala to konden we dat zien wij dat dat Duitsland het in de laatste wedstrijd heeft moeten afleggen tegen Ecuador. En Ecuador ook toen al was Zuid-Amerikaans land, leek Paraguay. Ze hadden het echt moeilijk tegen de Ecuadorianen. En men ook dat Ecuador naar Paraguay naar Sam. Maar je mag zeker een fysieke pot verwachten. Want Duitsland is sowieso technisch een sterkere ploeg dan de Paraguayanen. Maar dat nou juist een reden waarom Paraguay er dan wel een fysieke wedstrijd van zou kunnen gaan maken. Om dan daar buit uit te kunnen slaan. We gaan even kijken verder. Als we kijken naar beide landen, dan is het natuurlijk hoogstwaarschijnlijk zo dat Almiron weer terug is in de basis bij Paraguay. En ja, Duitsland daarvan kunnen verwachten dat het met de sterkste opstelling begint. Dus alvast ik kan trouw een mooi play. En dan heb je zo gelukkig Paraguay kan Chara play. Goed in een laat stadium. In een lange, met een lange netiva play. En Duitsland de nodige moeite geven. Goed, van Duitsland-Paraguay gaan wij naar de wedstrijd van 10:00 s'avonds. En dat is ook een wedstrijd waar heel veel Surinamers die een hart hebben voor Nederland, voor Oranje, naar uitkijken. Nederland die komt natuurlijk uit tegen Marokko. En deze wedstrijd leeft niet alleen in Marokko, niet alleen in Nederland. Het leeft op heel veel plaatsen. En wat zullen de kansen eigenlijk zijn, vraag je jezelf af voor beide landen. We weten dat Marokko heel goed kan voetballen, maar ook Nederland kan dat. En Marokko heeft bijzonder veel kwaliteit, maar ook Nederland heeft dat. Men geeft misschien Nederland wel het voordeel in de zin van de ervaring die de ploeg heeft. Ook op eindtoernooien. Marokko heeft lang aan de weg getimmerd om weer zo'n sterk voetballand te kunnen zijn. Ze waren ook heel lang afwezig op grote voetbaltoernooien. Maar sinds 2022 doen ze weer heel erg van zich spreken. Dus Nederland mag lukboom naar Marokko. Met spelers als Saibari, een Ayoub, een Hakimi, een Masraoui. Allemaal jongens die heel goed kunnen voetballen. En Onoachar en Gua Penanti ook toen niet. Want als even naar Penanti, dan weten we wat de kracht is van doelman Bono in het doel van Marokko. En aan de andere kant heeft Nederland natuurlijk een geweldige Brian Brobbey, die op dit moment in hele, hele goede vorm verkeert. Maar ook Gakpo is in goede vorm. Onze eigen Crescencio Sommerville, die uiteindelijk voor Oranje heeft gekozen, die is in hele goede vorm. Maar ook een Frenkie de Jong en ga zo maar door. Dus Nederland staat ook redelijk goed. En Nederland in Mekwans tegen de lijn toe vanaf het WK is begonnen. Dus Boluku zei op zijn auto, een vaarlijk shoot play, een vaarlijk mooi play. En daarom wil ik ook aan ieder vandaag nogmaals een fijne middag en avond toewensen. En ik zou zeggen, tot morgen. Goeiedag.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen. En de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren. Met United Cement. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: ting, nigga.
1: Met Rumas. We zijn er weer. Dat is de tweede uitzending van Stichting Rumas bij Lim FM 91.7. We zijn blij dat we er weer kunnen zijn. En vorige keer hebben we gezegd dat Asoso voor een wiki disi wordt de Vaderdag. En vandaag gaan we praten over de vaders. Als mensen nog niet weten wat Rumas doet, Rumas is een organisatie voor drop-outs, vroeger schoolverlaters. En we bestaan in augustus 18 jaren. En we hebben een heleboel gedaan. We doen Vaderdag, Moederdag, Gigani. We doen leefbaar maken van woningen. Noem het, we geven trainingen. We helpen jongens. We doen een heleboel. Ik denk dat vele mensen al weten wat we allemaal doen. Wij hebben de laatste keer of de eerste keer gepraat over Rumas in zijn totaliteit. Er is deskundigheid. We werken met de regeringsmensen. We werken met deskundigen. We hebben een geweldige gezinscoaching unit waar ouders hun kinderen vanaf 10 jaar kunnen brengen voor begeleiding. En we hebben een job placement unit. Een job placement, we zoeken banen voor jongens die niet aan het werk zijn. En we hebben op dit moment een ontzettend mooie gelegenheid. Bouw je Igi Tamara. Dus als iemand luistert en hebt een jonge man thuis tussen de 18 en 28 jaar, we gaan ze leren monteren. We gaan ze leren een kantine op te zetten. En nog een car wash. Dus dan weet je het. Het nummer van Stichting Rumas is heel makkelijk. 751-2010. Heel snel reageren. Want alleen deze week gaan we nog jongens inschrijven. Voor een prachtig nieuwe job bij Rumas. En daarom heet het programma ook Met Rumas. Ik ben de directeur van Stichting Rumas. En vandaag ben ik niet alleen. Vandaag heb ik de onderdirecteur meegenomen. Dat is onze broeder Jokan. Zeg iets.
2: Goedemiddag van mij, zeide ook. Of tenminste, goedenavond. Ik groet u allen. Luisteraars, waar u ook bent. U hebt het al gehoord. Rumas is in beweging. Wij zeggen altijd, Rumas is God in actie. En God is altijd in actie. Dus Rumas blijft in actie. En we doen heel veel zoals mevrouw M.I.H. dat heeft belicht. Daarnet. Wij van Rumas doen heel veel meer. We kunnen soms dingen niet listen. Want elk persoon die daar aanklopt, het maakt niet uit wie je bent. We zeggen, Rumas houdt zich bezig met jongens. En dan komen moeders, er komen vaders, er komen meisjes. Elke categorie, elk hulp dat wij kunnen bieden, daarvoor staat Rumas.
1: Ja, onze broeder Jokan die is vanaf het begin. Hij is binnengekomen als een pastor. Hij was eigenlijk geen pastor, maar hij is nu echt pastor geworden. Meneer Jokan is er altijd bij. We zijn blij met hem. En samen met onze broeder Jokan draai ik als directeur Stichting Rumas. Hij is er altijd en ik wil hem daarvoor bedanken. Nou, wat hebben we vandaag? Vandaag hebben we eerst een recap, een evaluatie van onze Vaderdag. Dat was spannend, hè, meneer Jokan?
2: Ja, zeer zeker. Heel spannend. De mensen, of de mannen die aanwezig waren, die zijn nog niet uitgesproken over die dag, hoe het in elkaar gezet was. Maar wat heel belangrijk is, zijn de zaken die belicht zijn geworden. We hadden drie groepen, of we hebben drie mannengroepen gehad, waarbij we gesproken hebben in zijn totaliteit over seksualiteit. Daarmee was ik belast om de mannen te bemoedigen op dat gebied van seksualiteit. En wanneer we praten over seksualiteit, is het een heel groot iets. Het is ruimer dan wat we denken. Je hebt te maken met homoseksualiteit tegenwoordig. Je hebt te maken met incest. Je hebt te maken met pedofilie. En dat zijn alle dingen die in Geiten de mannen bewust bijgebracht moeten worden, zodat ze ook oplettend zijn. Want toen zag ik, zo lees je U was aan jij vrouw, mijn vrouw, let op dat dipje. Maar u als vader hebt ook een verantwoording om te kijken van hoe loopt dat kind zo? Of hoe zit dat kind zo? Hoe praat dat kind niet? Op je motor scoraka, of zodat je je aandacht ook toe. Je moest maar volgen als vader. Verder hebben we nog gesproken over bindingen en verbindingen. Natuurlijk is diepgang, maar dat is een heel, het heeft een geestelijke diepgang. En mevrouw Emmy Haar, die gaat u meer uitleggen daarover. En we hebben ook gesproken over papa, je moest voeden. En dat is heel belangrijk voor Sap, zei de want papa moest de. En dat is heel belangrijk. Een gezin heeft een vader nodig die richting geeft, die de verantwoordelijkheid draagt als hoofd van het gezin. Maar ik wil dan mevrouw Emmy de gelegenheid geven om te praten over binding en verbinden. Dat kan ze u een beetje uitleggen.
1: Je hebt niet verteld dat op een hoog bezoek. Ja, we hebben de vice-president gehad die de vaderdag activiteit van Rumas heeft geopend. Mensen hebben dit wel mooi zijn, want eens voor een praatje. En wij waren er heel erg blij mee. Dat vice-president, sorry, visselijk pa. En die was speciaal, lekker pa toe. Als we praten over onderdelen die we hebben gedaan. Binding, verbinding. Ik heb een demonstratie gegeven omdat voor ons ma, je roken om een pressie, idee na scoren, idee niet gezien, jullie papa, idee nu also. Je hebt wel een binding met de vrouw, maar in feite is de vraag, ben je werkelijk in verbinding? Dat wil taki als hij go true true boom, want if hij go boom, dat wil taki je hebt een binding, want je libina asma. Maar die verbinding is nog niet zo goed. En dat heeft men heeft handvaten aangereikt voor de pa. Men kan gelukkig vadoga osobaka voor in verbinding naar de oma of naar de ching of bij je roko. Want in verbinding dan ben je een beetje ongelukkig. Want je praxeert migado me roko jamasa ne waka. En dat maakt de vaders bewust voor een binding. Verder heeft onze broeder Vroom, op een vorige week, hij heeft gepraat over wat pasa moest voeden. Want pa moest de maar we zien dat in vorige zinnen, want pa ontbreekt. Kinderen mank gaan lopen. Mank wil zeggen bijna malingri. Omdat hij afvanoudt wat pa nog wat ma. Maar nou wat nog de, dat hier ben je op één been maar. Dus hij heeft ook aangegeven dat de pa zijn best doen dat hij. If den liep den vrouw of den op vrouw, mek den luku fa de gona osobaka, mek fa de otak pardon, want eigenlijk pardon is de sleutel voor alles mensen, if je man sap pardon. Meer is my time, ik ba mevrouw Hartief makkelijk praten. If asma doe je wat hard zijn, if je tak pardon. Maar hem tak pardon, want je wil tot rust komen, anders na je eesho wanga wa hebai tapu, dat je normaal libi. Dus, Aksi Masargado of JPV, tak pardon. Maar mi abwa man ja san schuif aan. En a man is bende ook na a vaderdag activiteit. Niemand minder onze broeder Alfaisi. Vertel, van je bevind na a vaderdag.
0: Goedenavond ook van mijn kant uit, ala de Arkima. Nou, mi vind een geweldig, mi bevind een gewoon geweldige dag. Mi no bende a heer dee. Maar de tweede helft van die, vanaf half twee, zodat ik bij dit en ik einde. En Abisami met mee, ik was wel onder de indruk van, in ieder geval, dat een organisatie, Roma's bij de instaat voor de zoveelste keer, Eurokonanga, jongman, Euroko ook toen aan Abisma, Manningre, Mansma, dat den bij de instaat voeding uit de schrijven in een redelijke veilige omgeving. Je begrijpt omdat Manningre nooit of weinig Manningre met de emotie kenbaar. En zeker na Oema's Madden en de bereid voel ik altijd de emotie kenbaar. Dus een veilige omgeving creëren dat den kan uit de schrijving. Maar aan ons zo over probleem. Hoe ben je takkie? Want dan doe mee aan sportactiviteiten. Dan doe mee aan ambori. Weet je, mi be fadona in itak, mi be kan de proefcommissie. Ja, ben je geweldig. Want de midoro, de man vring me pot direct in proefcommissie.
1: Vertel, zo maar winnen. Zo maar winnen. Zo maar winnen a kook.
0: Dus afan ben moeilijk voor te kabo sluit uiteindelijk, maar is heb altijd wat we niet mamus de en een groep zou we niet hebben de top hebben de wang masus moksalezi a groep voor masus moksalezi we na a streibori kantaki is hebben toch, maar alanyan be boom, maar altijd wat extra wat idee. Dus het was een heel leuk evenement. De mannen konden zichzelf zijn. Er is een heleboel gesproken. En op een gegeven moment mi ook toe bij Abwang rol voor vervul. En dat bij Ab nangading hoe bij vorm verschillende groepen, thema's. En toe thema's aan mij behandel. Nangawang groep voor de aanwezigen. Bij de a thema voor opvoeding. Nanga, hoe ga je om in een relatie, van een relatie, van je manage een relatie, want een relatie na manage je mensen, vanuit een man bekeken. Ik begrijp, hoe potengi a umas, maar hoe potengi a vrouw, maar van je managing. Dus dat bij de wat mooi, Tori, en mi beshi verschillende tratema's bij de dokter Allen, die bij de, ik denk mevrouw Harkar, want toe, kar want to themas of want to smasam be de aanwezig fucha want takikong broeder voor de stem
1: Carlos
0: Lansdorf be de dokter Kloof schreef me beshi. Weet je, het was een mooie dag, het was een geweldige dag, mevrouw.
1: En toch me want tak was ani itaki de man op de vrijmoedigheid wel was aan missie as aan Jim Lafu. Seksualiteit de mango tata pon tribuna. Broeder vertel was dat. Zij hebben ook gosofara.
2: Nee,
1: heb ik ook gosofara.
2: Nee, taki, kijk, bij mannen, omdat toevallig want to, om als maar bij de

0: dan is het een real talk. Hoe ik gewoon een boch, naar een mooie woorden, maar naar puur lek vast aan de. En dat is mijn lobby, en dat is mijn oppo. En dan komen de mannen los. Want ik zeg, wat denk je van seks? If je hier niet antwoordt, je wordt aan een wekba.
1: Hallo, hallo, aan een time for lovers, ja, zo ja.
0: Ja, dus maar het was wel boeiend. Als ik zo de evaluatieformulier heb gelezen, hebben de meeste mannen geschreven van de tijd was kort en ze willen graag een vervolgtraining en om dan te discussiëren over seks en dat soort dingen.
1: Ja, ik heb ook gehoord dat mensen het te kort vond, maar wij hebben alle vaders geregistreerd. Dus ontak ik ba nanga de vaders die zien we gomorre farawan. Die media onderdeel over waarden. De mij lukken we zo doen. De man dat ik me vraag, het is te kort. Dat na later een praatgroep. Meteen de man binnen een paar minuten. Me leren hoe snel zijn waarden kan doen. Faika las je vrouw, faika wil je vrouw. Wel, die soort de man dat ik dem ga, of zo dat hem actie de vrouw. Hoe belangrijk, wat is belangrijk in onze relatie? De man dat kan horen, dat meka zijn nee wakka. Dus, ik bevind het erg dat ik hem stop, maar ik kan discussiëren al die tijd, de hele tijd en zo. Maar meneer Alfaizi, sap zang, zat later. Wallo man bel me, de man is aan de kong. De man is aan de kong, want of de man ben de in een soort rouwverwerking. De man las je kind, de las de vrouw, de las de ma. Uno denkatori dat hij van jou denkatori, want kan de man een padena osoy archi. En me overval je. Maar het is niet eenvoudig. Wat dat je las je ching of je las je vrouw pas, dat vader dat dat je was doen. Wat je denkt van Tori?
2: Nou, wang, maar moeilijk Tori, omdat een onderdeel van mij, Sami be behandeld langer is. Maar dat be kon ook toe lichtjes aan de orde. Dus wallo andere ondanks mi be tak over be abwang afgebakend thema. De ma be tja alas aan kadoro. En wansan mi taki en u be de over eens aan Sami be bepaal, want mi no sap alas aan ni. Na uit ervaring mi ab toevallig wa relatie voor ongeveer 32 jaar in aan mi huidige vrouw. Dus na manage wat relatie. Dat me legde uit. Maar ook toe, ha oplossing voor problemen of situaties zou je doen voor in een relatie. Of in een gezin. Wan antwoord no, de wan oplossing, wan model. No de tak van edis na one size fits all model. Toch? Ja, bifu, alasani ya bifu. Luku sa awani en sa awani you sa aba problem no aba oplossing altijd en meestal ya bif tak nanga transmasa aba ervaring dati sap sa dora watra dati ba dati etak nga den da ekis idee ma if you don't want you wou zo nanga problem en da ino fena oplossing dus dat na asem oplossing sang te wetak over rouw verwerking yeah. Imus ap u moest creëren als situatie of een platform taki ja bisma if na coach u elkaar ring of den zijn dat die maar of smai we zijn ook coach maar smasa is sabisang sa door zo'n situatie heen tek kwam chin zo les na asma dat die tem tak les ano tak amana meester maar afan fa amek meis a kan deel chin zo dat den sem situatie fa aman pakken aan kan leveren wan bijdragen ook toe in ja situatie dat die dus nogmaals, aan een makkelijk tori. En je kan go te asma tak, oké, maar als aan ip sakba, ja, wif poten aai bakka. Dat gaat niet 1, 2, 3. Dus na kun akkoor, moko kori heeft me tak van
0: één. Inderdaad.
2: Belangrijk is dat er wel een sprake moet zijn van een rouwverwerking. Luku mi las mi pa na mi brada in 1 jaar. Ongeveer 7 jaar terug.
1: Yeah.
2: In hetzelfde jaar binnen een spatie voor 3 maanden. Toch? Is dat tak mi be aba bribi tak of mi be denki tak mi brada fu mi pa mi be kan amambe siki wan teetje en amambe de tap leeftijd bijna 90 zoveel dus okay. Je accepteren moro maar mi brada no be tap 60 ete dus gimme bijna mi no be aba bribi tak amande de mi be aba bribi tak amango an prezi ama ukong dalek okay. Dus echt na serieus utori me teetje okay. Mi be aba firi tak ama ukong maar abe tekwan ting fossi mi kan realiseer mi tak a mandaat werkelijk en dan 1 jaar bijna 2-3 jaar fossi.

0: Ik schrijf dan een foto van mijn man, maar dan realiseer ik dat van, ai, man, dit is daadwerkelijk, ik kom. Me kon accepteren, een fase voor acceptatie. Dus het proces kan gewoon snel. Als je absmaar naar je kan ondersteunen, dan kan je advies. Dat is een grote, maar een one size fits all.
1: Inderdaad, om even daarop in te haken. Elk probleem is uniek bij elk persoon. Awang je los je vindt een oplossingsmodel die zie, maar bij de andere man na zelf probleem, maar je hebt pak wat strategie toe, omdat Amanda de anders gesteld, vanwege omstandigheden en situatie thuis, je hebt gewoon lukt dat sana in zo'n situatie Amanda en in zo'n situatie Amanda en zo je pak allemaal apart aan en dat is dat na amoro effectief sani sa rumas je doet, want we horen aan. En we kijken van hoe gaan we dit oplossen. En dan hebben we de mensen daar. Ik ben Brada Vroom. We hebben mensen daar. Binnen zijn huis. Die weet dat oké, nou zo'n fasie. Zo'n situatie. Je denkt dat na dit drugsgerelateerd kiezen. Dan botsen moet aan de last aan dat. Dus zo we pakken ze aan. En zo zie je dat. Als aan een kolus op kiezen. En dan mij kan verstaan.
2: Dank je. Maar mijn heren was er niet, dus wanneer de man bel me, dan kan ik bij mij komen, want ik kreeg vanaf een tijd dat feestje, ik kreeg een man stop, omdat hij was een boy. En een boy was 15 jaar. En ik kan een psycholoog, ik kan van jou boy doen. Ik kan een grap, ik schrijf als mijn boy. Ik kan een pissy voor jou schrijf, ik ga uit die sting. En het duurt heel lang, want mensen zeggen vaak, je moet het loslaten, maar dan denk je van hem loslaten. En iedereen verwerkt het op zijn eigen manier. En in mijn training, de man taki, rouwverwerking is voor een jaar. Na een jaar, if is donen het is ook hulp. Gewoon een psycholoog, taki nanga was ma. Dat is de oplossing, taki nanga. Taki nanga was ma lichti ati anasjes donanging. En im lichti serefi. Dus iedereen die in de rouw zit, wa yarte wa ma lonko na rumas, huiland, amatak ja je dusan alleen die umas ma, ma je du di mas ma. Maar ook hetzelfde, hij zat ook in de rouwverwerking. Tot nu toe zoek ik die man omdat mi feni taki doansan na pis dati. Maar des ma jerek ba de mas ma sans dong, nanga a rouwverwerking, zoek hulp, zoek een psycholoog, zoek iemand om te praten, want Mati, zijn kan taki, ik ga met je mee, of ik denk met je mee. Natuurlijk, je noemt maar vier aan schrift, Sani. Maar zoek hulp, Rumas heeft ook wel hulp, Mamit Mande ook, dadelijk Mamit Ma ook schuiven aan, maar dat ben de apisi, Sami Boan taki. Broeder Alfa is hier toch, mijn actie, het was aan Posmigua, broeder Jokan. 32 jaar voor Libanga van vrouw, migado. Wat doe je? Wat doe je, man, man? Wat doe je? Zo, maar dat doe je, drie moen, dat is lusso. Zij doe eigenlijk. Zij soort advies, ik kan je mans, man.
0: Dus dat ben de one of the hot item. In attack is al bij Abi. En belangrijk, na, wat belangrijk zijn niet. Ten je staat van relatie na leerschap makandra. Ano pats boom. En mi wan principal is ani bede taki wan relatie ines begin puur om seks. Of a body, a mooi body for a vrouw. Of a good looking. Ja, hoe tak alas ani, maar mi bev abif char doro tak is meer dan seks alleen. En you abifu leersap makandra den plus en den cons. Toch? Dus den boonsan, den takru maniri van vrouw, dan den boon maniri van vrouw, afa omgekeerd.
2: Maar wat lomaas ba, o tak ja grapje meki, da olang abim tek sap vrouw. Terwijl asane troubo da pena onderzien.
0: Nee, je hebt toestaan niet, toch? Je hebt wang periode, nek young boy, young man, pe de hormonen, isabi toch, a macho, da i a focus in de tap seks. Maar mi teren tak van, mi ben abaten dat ook toe. Okay. Maar op een gegeven moment, je psa a puberteit fase, en a macho fase, pay you abif go take one serious stop now. And I abifu look at, okay, dan een soort vrouw mi wan go door alleen van moro fara. En dat de cruciaal fu teki ten luku want anote go wan muntumu u longo tro of u go libin oso en da bakarati. So mi sapre la assistant duur wan wiki.
2: So?
0: Ja, serieus. En ano, gewoon relatie, trouw. De man trouw en baka wan wiki a trouw broko.
2: Maar zou je doen precies, als je gaat terug naar 32 jaar, zou je de precies als zo zou je bevinden, want in Veneren, voor die van een vrouw.
0: Dus als dat naam niet helemaal ook doet, als dat naar geven en nemen. Toch? En respect, die makandra. Begin, met dat van in feite we vorm uitschrijven. Dan ik van een stukje opvoeden ook toe. Dat klinkt niet zo, aan het denigreren, maar aan het denigreren. Je voedde je vrouw op, je vrouw e voedde je op. Omdat u tjagrof kanti, hè, toe komiti, je hebt eigen ik, je hebt toch individueel zijn, tak van mi na mi, we moest doen sami wani, maar no, we, het is geven en nemen, we schrap makandra, en het is een geven en nemen. En dan no, alla lezi, vooral vanuit een man, je moest go in, klinch naar een vrouw, mondeling, te oud begirigeri. Liba san rustig. Meka a relax, a taxawani. Te later dat je koeri kon dat we tak en baka. Luku asansa ube tak, dape sa ibe tak, dape. Mi fout. Ma ko luku f mi say, en imus de eerlijk. Mi fout na apis dati, yap leti. Ma ko luku na you say ook.
2: Teki brom fiets gorei of i auto gorei turom chedeka.
0: Bijvoorbeeld, maar inom go in a heat. Inom go in a heat fast anyone. Dat e cha probleem. Je jere vrouw na nga man ko in buria. I mus man saka isrefi. A vrouw man saka isrefi. Efi shitak ane, kotik motof wan teite da i draai koma. Kada yo shitak ou mooi. Mama mooi sa ni betak ook tu en mi aba ervaren dati. So le isi ta atak taki de. Dan als hij moros pan later.
2: Mooi, maar je ren om. Maar mis, mo chawan trapis want. Mij denk dat mo opodalek want. Ete wa manja. Mo denk dat om teke mamit man. Dus mo diwa trapis even. Taki mileri sana bending. Voorouderlijke bending. So man wanita na de vrouw. Mo wansane poor de na vrouw. En te you go look in a bending dat mi betaki de boy na rumas de was a lop vrouw te mi aksi de pepa de tak mi for mi pa de vrouw chier de dat is a guess wan grap maar om dat de no man bending dat de go look in a bending dat je si taki you pa no me man bend chuna wan vrouw aba drie voor vrouw en voor mans ma in sernang aba san dat de man tana wan presi na wan vrouw en dan zeggen wij er is iets in de binding dat niet zo goed is gegaan. En dat je moet kotti. Je moet kotti en poer wees. Ik heb een gebed. Je zegt verbreek, verbrand, verbrijzel. A pisi, sana ma meki tana wan vrouw. Want an i affair, je maas ma se meki pje hier en daar. Van je denk je, wapa, mi ba wan famiri. Ama ba 32 pje. Alla se ja meki pje. Dus alla se, deze man kan nooit gelukkig zijn. Want pis, da strati. Wat denk jij ervan, broeder Jokan?
1: Nou, laat me dit zeggen. Ik denk dat die vaderdagviering, toch? We hebben een apostel die we belicht uit vanuit dat woord, wat heel mooi is aan de manchar konafessie. Omdat dat zijn die op mijn roots, want binding, het is ergens begonnen.
2: Ja.
1: En aan mijn betekent in een slavernijting, vooral aan kriore roots.
2: Ja.
1: De man betekent de poetige negers. En de man dat bij Abi kies die omgang naar de vrouw. Omdat de man bij God ervan uit. De poetige, de krachtige mannen. Om met krachtige plansoes. En de man bij God om naar meerdere vrouwen voor mijn kipching. Naar meerdere vrouwen zodat ze kwaliteit kinderen zouden krijgen. Maar denk ik in de richting dat die. Dus dat de man bij beoog naar Asan dat die. Waardoor Asan dat tango door in een trend dat die. Toch? En Asan. Na een geestelijke overdracht vindt precies
2: ja,
1: in dat
2: ja.
1: Gebied dat wat in feite dat bij de vapis dat hij maar om lukufa we go om naar zijn dat hij en het is
0: ja. Anders is ook vanuit tribalisme Afrikaanse roots, ook toegekoppeld aan het moslim gedeelte, maar mag op een aantal vrouwen.
1: Juist.
0: Dus soms is dat je play one role, dus je moet dat vervoegen om naar de situaties die zie. En we hebben in een tratting, me ook toe, me op een maroon roots. Ja, ja, maar give me. En dan ook contact me op 2, 3, 4 vrouwen, weet je.
2: Omdat zij de wat trust, maar ik vind het geluk dat daar 3, 4 man in de maat zorg goed is.
0: Daar gaat het om, want me maak me berekening van tevoren, te me op mijn gezin. Me vind dat van mijn om op toen ze voor op tien.
2: Of ben ik tien, heb je?
0: 3. Ja, die 3 boy. Omdat zij de, me want tak me man onderhouding, gieden aan juiste score. Weet je, we moeten zorgen en zang de afanoudu, zonder voor verwending, maar zang de afanoudu voor de ontwikkeling. We moeten de in staat voor gieden. Als we op 32, we moeten gieden. Dus, en dat je draait er aan tekort. Dus dat is sowieso mijn uitgangspunt geweest. Die me kon de serieus, ik dacht, oké, nou, me de serieus. Dat ik besluit dat me teken dat van, ik moet anders.
1: Inderdaad, want ze niet play een rol, kijk.
0: Trouwens, sorry, mi pas refi na wang vrouw no ma abi, na nga alap ching, neigip ching, moro beder, mi denk tu kondede, yong yongu, ma na nga wang vrouw mi pa ab ook tu ching, na nga mi ma
2: just. Ma de afwaisi, je bes, je schep op, bis de fos, mo opoja, mo opo, 3 minuut, mo opoja ma mi takwasan fu mi pa.
0: Dus, mi beke mi.
2: Mo vader was ook een man van een vrouw, abi lobe vrouw, en altijd tu bella voor te vagawan president, tantu imer jerena, meile wakit ap mi dey opo, want wij had 10 kinderen, daar bevind al weinig, dat het ik toesmapje in de 12 toe kweekie. En iedereen had, en dat mooi voor mij papende, de zoon die de Chariga Koffie Jompo, Lely Dorop. Dan zat hij dat genoten wanneer je speelde, want alle kinderen mochten spelen. Maar aan de andere kant wil ik toch nog iets zeggen. Voorop Pano Sabi Fade moest Chadens Revi, en dat met organisaties die. Rumas Lop organiseert Sani. Die missie als Sani Sani Ossi eerst zou doen is de zoveelste keer, is de 18e keer, is de 16e keer. Omdat we doen als Sani Mans, maar we doen buiten de stad. Rumas is in staat om, omdat je poen of je poen is. Maar we moeten iets doen voor mij, de Mans, maar kom besef dat als je voorop China's alle en dat gedrag voor de China's in het scoren, de wraak, de gedragingen van de China, dat is aan die zetje. Dus we actie de pa, als je een gauw aan presie gehoord, seks aan die, tjari condoom, want je kan me kiepje hier en daar, en dat de vrouw is doen, de China is leider onder. Dus dat is mijn verzoek naar papa's toe. Ik wil papa, toch de trap papa's aan me horen, de schrijven, met dat de grand tangi, de papa zijn nooit horen schrijven, ook met dat grand tangi, maar mijn actie den voor denki. Seks is lekker, het is leuk, maar mijn gado man, dan ben ik hier en daar den de zorgen den. Take you verantwoord toe. Dat is wat ik nog wilde toevoegen. Eten wat man jaso, ontjouwen man voor mamit man kom binnen, dus meer leuk om als mama ook weer eruit. En dat we pot eten wat man ja zo. We hebben tot 7 uur de tijd. En ons aptak een biggie op het eind. Broeder Jokan. Welkom team. Een pokoe voor hem. Dat we morgen voor een grand tangie.

0: Zo, we gaan verder met ons luisterprogramma. We hebben willen verwelkomen meneer Frans Eersteling van Stichting Mamitma Oyere Somenikba. Voor Brada Alfaisi, mevrouw Emmy Haar, de legtje zo uit. Oyere ook te voor mij. Maar nu je een archiefje zo weer aan een Mamitma. Ik wil dan vragen aan meneer Frans Eersteling voor legtje zo uit. Samen Mamitma en Dusan. En Mamitma.
1: Ja, dus als dat net dat ik ben Mamitma. Hoe dat ik ben over de uitdaging van meneer Abi en Oelek Orga. Eigenlijk moet ik in zijn workspace. Toch? Zoek of je meneer voor de zedelibi. Niet alleen in kerkie, maar ook in gezin, tapa wroko. Alle zeepen dat meneer de, hoe zit de man zodanig, gie de man tools, je hebt de man dat de man kan performen, moroboom, in een samenleving. Voorzernaam.
0: Ja, stichte maar met man. En dan nu, misaf stichte maar met man. Olang hadden maar de temre tapa passie man. Sana, als dat niet moeilijk tegen man. Want met je zo lees die heren, wat vrouwen zijn organiseerd bijna 20.000 vrouwen. Dat die heren maar met man. Of, in ieder geval, alle zijn sapen man in je orga. En je lees je moet zeggen, de man op de fenie. Sana, hebben we ooit gedacht aan van, wat is het probleem eigenlijk?
1: Een probleem dat ik afasva eigenlijk manningere de eigenlijk in stap van manningere de eigenlijk voet you know, ik gebruik een woord kiesie maar voor mijn harde man kom en vaak genoeg hoe benader man dat we nodig de man uit de asanetron bijvoorbeeld wat kerkdienst voor zo'n man en dat je kies weinig man terwijl if je tak keren we horen een barbecue. Dan tijdens een barbecue, dat we lukken van kino, dat we takken voor een kino. Dus we heel trap benadering en voeman de van nodig. En ondanks dat, als aan kan de uitdaging wat lukken, moet je 2025 en we ontwikkelen die naar grondtapu, bij de maat dat als man wordt je eigenlijk ontmand. Fossie, je bent ook, toch? Ja, je bent zorggezin. Ja. Nou, die vrouw hoor ik ook toe. Mm-hmm. Zullen ze vrouw verdienen morgen, joh? Mm-hmm. Toch?
2: Ja.
1: Fossi, als een na, mannen hebben daar kantoren, doet dat soort computer. Nou, de vrouw doet alles aan. Dus, ben je lekker man een rol, een traditionele rol? En verander. En if je nog eens een juiste begeleiding, als een kan je probleem. Dus een heel concept voor het man zijn in een grondtapu 2025. Op die vlokatorie boem want als een verander. En if je hoort is recht naar de oren norm tak je om in Amara met taksepsa. Proa jagi.
2: Probleem.
0: Wanneer we praten over mannen, dan broer Alfaisi ook toe. We zien dat we lukken dat we de score dat we zien dat hij vooral hij score de zikadisie van score moest op 2000 studenten dat zie je misschien 1999 vrouwen en dat zie je één man of soms twee mannen dus je actie schrijft dat zijn als aan de mannen aan leren moro de mannen aan studeren of schrijft ze eigenlijk de mannen aan voorbeeld wat precies wat ze aan goed schrijft want die vrouwen om het zo te doen, dames of vrouwen die gaan door, bachelor, master, alles wat aan. En de mannen zeer weinig. Waarom denkt u dat ligt?
2: Ik denk dus, ik praat niet vanuit de wetenschap, het wetenschappelijke. Ik ben een wetenschapper ook, niet praktiserend. Maar ik denk dat er een aantal studies ook lokaal zijn gedaan. Maar het is aan ons aan voel. En we zijn voor Sranang waar, en we zijn voor heer Grondtapu. Dus ik ga naar Frans Bechar en Konafesi. Aheer man zijn, aheer constellatie van Grondtapu, een rol van man is bezig aan het veranderen. Weet je, maar abi fu deel naar een situatie dat hij. En als hem situatie is een onderdeel van Grondtapu. En Saipsa, al heel vroeg, Gimanengre. De man verdient money snel. De man verdient money heel eerder voor. In ieder geval Oenes staat erbij stil, maar vaker is het om indruk op die vrouwen te willen maken. Toch? Om op die meisjes te maken. Toch? Maar amai lasting dabe. Weet je? Omdat ding san san bij de aantrekkelijk voor si san bij de uitdaging voor si. Want umasma, if je gawang he score en zref, gawang he score. Maar terwijl, want mi sha probleem dat vaker hè. Dat wamai op wang amai libas koro go roko, ai supporta vrouw, a vrouw go dora skoro, en ta vrouw klara skoro, dat probleme ontsta, omdat a vrouw op wamoro heizani. Maar terwijl in a proces a vrouw bestuka amambe supporta vrouw. Maar ano a vrouw se nu fu go roko, eerder, maar omdat je virisref man iwan mek indruk op a vrouw, dat je go moro snel go roko, maar je last ten tap a pistoli dat
1: dus want. Helemaal eens, wat er eenval zoek ook toe, dat ik een maatschappelijke druk dat boy. Voor imgoroko, want zo lees omstandigheden in JP in een gezin, de mij goroko. En ook toen zei Stephen Taki, bra Stephen Taki, de man met indruk, maar ik denk vaak genoeg, kort termijn, no de. Met mijn hustle, met mijn money. Maar de man berekenen dat je hustle samen hustle, temptap. 50, tempt op 60, mama hossel als hem hossel. Tia 30, 25, ik kan tjara hossel go. Maar ik denk dat tempt op 40, tempt op 50, mama doa hossel ete. Toch? Dus dat nou het aspect, nu wang go even een tap voorbeeld, sa broer Stephen Guy. Sa re tjara probleem ook toe, vanwege aan niveau verschillen ontstaan.
0: Yes.
1: En aan altijd gelukkig. Zo lees ik, de mij ta rustig, de mij bodensreef opkomt. Ja. Maar vaak genoeg. Je ziet dat vanwege een niveauverschil. Een man om hem mee naar mij. Want dat is waarom gaan we aan receptie. Toch? Dan, de mij takkie, maar man om hem tak niks.
0: Ja, bepaalde term, dan gaan bilaterale, dan gaan die soort zanden, dan gaan we
1: multifunctioneel.
0: Ja, weet ik dat ze heeft zanden.
1: Toch? Dus. En. Een probleem dat we niet meer hebben, we denken kort termijn. We denken hossel wang. Toch? Een hossel boongje een tijdje, weet je? Maar ik denk dat psa hossel. Tijari, het is allemaal wel bakken tijari.
2: Dus in feite, je kan combineren hossel en scoren. Temel legde me uit dat ik ook naar een houtzagerij, mijn rijtaxi. Maar weet je wat zo mooi is? Momo, geef een voorbeeld. Recentelijk ik heb een bepaalde rol in een bedrijf, een buitenlands bedrijf, maar dat ik rijd taxi naar Sorgo, toch terwijl ik ben stuka. Dan de mensen op een bedrijf van vliegmaatschappij, no, ik ga de mens doen naar Tafra, nek partners of isabi, ama ab mi van oudu, no, voorzien naar taxi ik ben rijd. Mana hostel mi be hostel and the man be gimret that hey Stefan luku mi apu an pasa si ja amus gwe ma ye shi ook to that door that i horfol i klara stuka and i making tap a carriera i making in new carriera de ma abi respecteri fa pistori dati toch dus en na wan lange termijn tori ma i be ap man sang e verdien more you faten dati in one hustle model, maar je ziet dat safri omdat doof je de stabiel na step by step en alle foto's die je maakt in een stabiel stap, hij take more thing, maar more stabiel. Dat je ziet, dat je look one toef den gevallen, maar aantal den gevallen dat je ziet dat omdat aman bij hustle, aman om een hustle more nek fayet Frans taki, dat je ziet dat aman niet voor konsaka. Maar you kring en you de dape. En dat een duurzaamheid nou een mooi term, de maatakie toch? Lange termijn visie. Want te doen na, ik go snel, short term sani. Maar if you want one san futang stabiel langa, dat je moet teken ting en I take ting voedoe. En a geduld je moet abi. En dat na geduld zijn vaak manengere jong mano abi. Maar je moet lasten mi pabetaki voor win ting.
1: Ik denk ook, dat is belangrijk, hè, om je ons reflecteert voor luku eigenlijk in denki abre libi. In om libi, tide wang tamara. een leerman in Rafus Don denk ik, oké, famio zet me libi, famio de 4 jaar, famio de 20-30, famio de 20-40. Toch? En zeker als je af een partner, dat is toen een partner, zo zit hij, voor zit hij libi. Toch? Ik denk dat de soort Santi, dat een hassel boom, maar ik denk ook toevallig, ik denk, denk ik, oké. Van mijn voorzet komen horen van mijn voorzet alleen.
2: Kan je me nog corrigeren, want dan snel, een correctie, want kan je wat smaken aan vertegenwoordigd, dat Sammy tak, ano tak hossel no boom, ma nek fa Frans tak, ja, bif denki tak me hossel, ma mi no ma hossel mi heer libi langa. Toch, dus fang mi mus kan tjaren kopot in wan plan, tak a u kon duurzaam. Me hossel fu no, ma mi mus stabiliseer dat. Dus den pistori dat die nek fa tak, en mi agrinang en, tak ja, bif u gos don denki tak, Sammy wan mek fu mi libi en fa atrayek Sammy wan waka tap fu gomiti a resultaat.
0: Inderdaad, omdat hij met Biribi dat kwam kiezen, een beetje awareness moest komen, dat gebied dat hij. Omdat, logo, zoals ik zei, brader Frans bij dat hij, een omstandigheid kan maken dat hij een boy, meestal, je hebt de fase van de tweede boy, kan dat bij jou een meisje, een tweede one een boy, of een eerste one een boy, bij een geval op een vallen weg, op een of andere manier, een verantwoording moest tekenen, moet niet komen binnen de pjes, samen moest zorgen, mam, dat, waardoor, zo lees je, dit soort man, dat hij de nood gedwongen voor gooien naar Hossel, voor te komen best te snel. Maar dat was mijn Frans, hè. De boom voor, ik vond, Alfa is het ook toe, de boom voor terwijl je Hossel, voor lukt dat ik van mijn mango door, want in mijn mango 50 jaar, 60 jaar, die jongen kan flexibel. Maar wat doe je? Je hossel, maar ik kan go doen toestand tegelijkertijd. Ik kan hossel, maar tegelijkertijd je doet een pjesani. Toch, je stuka go door, en na geruime tijd, kan je bakken 5 jaar, 6 jaar, in een hossel zo men moro, maar ik kan op een moro beter ban, en toch ik kan redden de trawana also et kan voorzien.
2: Zet wat business komt.
0: En wie lukt over het algemeen, kijk, nu praten we, je ziet multinationals, allemaal bar oil and gas, en alle soort sani. Toch? Dan, weet je, wel of de boy, wel of de jong boy, voor nu, weet je, dat je hier, de mij actie aan te vereisten, de dingen aan de sanati. Maar wel of de man die, hossel, zo'n rij wie abgi de man dat die. Zo vaak kan, je hebt de man dat die, de man ingere dat die. Toch? Voor kon stabiel, voor mek maar stap, voor kon stabiel.
1: Wat is dat niet zo'n... We doen wat orga, we hebben eigenlijk massa van start van business. We geven hem op je training. En op je training, bijna 10 weken, strak. Maar Sammy wan gimme dat ze ook kan doen, maningre, want ano allemaal tran kantro datra,
0: dat is sowieso.
1: Wan boon lasser, wan boon meseremang, toch? Efi sap wan man, ama sap mesere, te ama tak imino kan koroko wan watu munangai. Ye bigi lera woroko, toch de bigi saba woroko. Want ino kan tran ino man, hor wachti hier libilanga. Want nou ja, je na bewaker, toch je weer mooi uniform is door je netjes naar je telefoon. Maar in normaal doe dat hier liever. Actie om aan te lukken aan de elektricien. Begin zoeken van fasi, want ik van takje aan allemaal kan er dat er een ingenieur. Maar begin leer, ouwrok, maar begin leer, ouwrok, boom, toch? En die begin samen ouwrok, die kan. Of je bij Egypte zijn, of je kan sluiten aan nou een bedrijf dat je, luco, mijn naam is Reman, mijn praktijk, luco, zo, mijn roko, dit dat ben ik bouw, dat ben ik bouw, dat ben ik bouw of dat ben ik installeer. En zo ik kan bijvoorbeeld, ik kan van roko naar een bedrijf, toch, bij op secundaire voorwaarden, ik dat er karta zet aan een soort staat. Dus belangrijk voor luco dat. Impta educatie serefi. Dat na moro belangrijk sani. Inom stop leri. En leri ano buku leri wang. Maar kan de nanga ano tu. Aka de computer tu. No de AI. Alla sot fast def leri. Toch? En alla man kan leer tap enifu. amor belangar zijn brana jokan im taleri.
2: Dus awani sluit aan brada Frans awani mus de omdat no wans mano o duengi you. Dus amus begina you a wel mus de we see no sap sai mus du ma imuta anyone ken ki mi system mi wan mi wan moto tapani fo pe mi de no no want me no de ta freedom na ani fo pe mi de sonder of enough in you know de ta freedom na ne ba du ta i mus go du am san san no fiti wa illegal sani ma i mag na enough de ta freedom fo you ni fo omdat unique manengre iwan altijd gomoro he unique libisma altijd. Dus na nga dape ay bingin dat i teka besluit dat is dat for e mi wan kenki a system for me dan yo go suku yepi da yo luku tak mama pem mi kan fena support up pem mi kan go san kan gi moro heights fa mi kan chare waka dan ya verschillende mogelijkheden bijvoorbeeld if you young ya fak scholing SAO pede ma igi echt technisch fak scholing enough. Lagere school opleiden, mi denk je waar je van houdt. Want basis, wie in afklaren lagere school, vakschool. Mi sap man sang moet uit vakschool, abe egi bedrijf nou. Dus dat mi wan sorry, tak ade mogelijk, maar ino wan tang pd. Toch? Dus dat nou wan. Je hebt ook de organisatie,
0: Stichterumas
2: bijvoorbeeld. Ja, ja, tja, kom. Ja, als orga voor Redmond, neng.
1: Vaders en moeders figures.
2: Nee. Ja, vaders en moeders figures. Ja. Misschien dat de man dat hebben geleid ook toe training, de man op training. En zo ook toe.
1: Wat
2: de orga de zang kan begeleid, maar ook toe individu de ook toe. Toch? Want je luku Frans, je luku mi, je luku brada Jokanta. Hé, hey, soort advies aan man dat kan geven. Want if mi luka man, misschien dat amang. En met moeite en misschien dat kan maar met positief stap. Sa aman du fu konta pa presida. Tida aman kan giwa hai. Sa aman no duengi. Ma aman kan sorry apasi. Tak fa apasi disi muswaka. Sa na yu idei. Of aman kan brainstorm aan yu fu yu. Ontwikkel de idei say abi komoro brari. So dat de juiste stap kan teki. Nogmaals, furu san kan du.
0: Heel mooi. Broer Frans taki. Blijven educeren, blijven leren, blijven studeren. Lieve, wat ik lieve is leren, toch? Amen. En ik van mijn broer Alfa is hier, altijd die awani moest de. Oh, if I will not de, dat kan als aan het tap.
2: Ja, ik moest awani.
1: Dat kan je begin.
0: Van wie kan gomoro hi, van wie kan gomoro fara.
1: Dat kan je begin.
0: En dat ik kan begin lukken en passie zei waka. Om terug te komen, want we de bana Crosby voor het sluiten voor het programma, met Rumas en toch weer een actie raagie de manningere. No? We zijn gezin aan de, we zijn mijn lieve vrouw, man en lieve king, man en ik de verantwoord toe. Toch in het kort even voor die power gaan naar de manningere. Toch voor dat ik pak een draad op draai aan een parabo. Wat aan dit, toch?
1: Ja. Lugo, mijn eigenlijk, mijn gie, de man zei, doe een boom. De man zei, tik den ding, op, aandacht die den gezin. Dan gie de man big up. Tok horbaka chago en de man dat kan de nou een voorbeeld die traman en de man sa net doen boom im lukutak komt weer van im stond denk jullie bi fa yo want tak yup king abalibi sa ULA yo want tak wan man libi so na yu dochter. Denk aan door dat hij. En vanuit daaruit dat je dan je go kindje je gedachten. Want if you know vindt dat you know vindt een boon dat kwam aan libi zo naar je dochter lek van je libi dat je begint je kindje.
2: Voor sluiten ook toe en na kwam kind zo go in een baksi na taki libi naar wang vrouw naar afvoeden no makkelijk. Ja, mino kan play perfect. Nek familia mino perfect. No one's man, no one libis man no perfect. No one manengre no perfect. Asan na gado ye begi, dan ye guanga fesi mekagi idei mekagi weisheid fa ye go om in yu relasi fa ye mus fude ip ching op. Er zijn natuurlijk een aantal basis dingen. One of them basis san in ataki respect. Umus ma respecti makandra, vrouw, uma. Maar ook toe Yipching, je moest respecten Yipching ook toe en Yipching respecten je. Omdat hij dan behandelde Yipching van fascist aan of fiti. Weet je, want yes. Even saptak na Dorosei dat nou een normale behandeling zou op Tjekkisi. Zonder voor tak voor poor van Tjera voor wen van Tjing. Maar dat je niet geen behandeling dat hij niet kwam pa. Dan in feite je aba probleem tak op Tjoko opstandig en dergelijke. Je moet zo'n lobby geven. Zo'n lobby no betekent dat je verwen op je poring. Toch dat je niet doet. Maar zang de van oudu op Tjing nek opvoeding in. En ja op tijd, tak nange op tijd, doe leuk zijn nange op tijd. Maar ook to berisping op tijd te algo verkeerd. Me kan je tak van oh, dis na mi pa na awan boef mi. Weet je, en dan zo fong dat natori. Maar bereken dat je fong ching constant dat na voeden je voeden je op. No, op ching moest de bijna op een gegeven moment tijd door jullie wan tiener, nek je mati. Je moest trek op naar op ching. Dus nogmaals, lobby je vrouw, wan vrouw, na wan wezen, wan schepsel. Sang mektra fasi da manengene kwa karakter. Afrou lop tak furu. Weet je, maar je moet sap go om na nga situasi dat je nek manengene. Dus mekuta kan ous revi ef wan probleem de. Ino sap fafu du. Ina ano frintje i frintje. Ma tak na nga traman ta fa ey man so wan tekele tek mi. Fami moest go om na nga situasi. Dus dat okay. Nasa arai sa mi kan gino.
0: Dat is heel mooi. Ook to arai fumi sei. Omdat soms is hier asan dat deete. Je zou je solicie de young boy. En dan je te kwam vrouw je trouw. Maar zo man, we want je daar rijdt dat te trouw. Zo kwam toen man zijn trouw. Trek op naar een getrouwde man. Want de man want hij na hype voor de young boy. Maar nu je te vrouw. Je kan ook moksjes op mijn moro. Omdat die de man na vrouw de man brokodee. En je noem man brokodee. Ja, dat is wat die man. Dus je doet een tra-leefstijlje op nu. Dus je mee wakker naar een getrouwde man. En tegen ik heb tjeen. Dat ik heb tjeen. Voel ik dat vast aan ik go. Dat ik kan leren voor mijn kandra. Ik denk dat ik kan power rooster of zo. Lek mannen. Want in Alibi. We hebben verschillende fasen. Want we begin jong boy toe. Mitro man. Dan mitro vader. Noem me naar opa. Hey. Ja, we gaan naar zeggen opa. Ja. Je waren verschillende petten.
1: Ja.
0: Dus in
1: ja.
0: Alle desa, dus die mlugu dat fasan ego. Mm-hmm. En in Chari schreef in de kringen dat die. Zoek die kringen op. Tere ekpar seminar go arkisa de maitagi. En zo maar de sande karakawa makandra. Vooral wie lek manigere. Oké, dit is bede baga rumas met ons. Ja, en a programma die zo herhaal trawikimunde. En we nemen u voor Amundisi voor belicht in feite in verband met Vaderdag u tra programma o de baga abra de vaders de manningere u een belicht tipje zo want takanga de manningere via Lem FM toch omdat die we vinden dat we moest de man moest contact apprecie toch we zijn er nog niet maar met bribi dat hij heeft moxie de mannen er kwam aan en we begin tak naar ons revi we verstaan ons revi dat we denken dat de man ook kon dat verstaan dat hij als aan samen doen op boem toch mijn ook al liba vrouw mijn ook al liba verantwoord de mannen er moest tek de verantwoord toe en het belangrijk zijn de dat we moeten het voortleven en ook hij tak aan samen doen het doos aan niet toch en je noem goeie libi vrouw maar je schrijft libi vrouw dus je begrijpt dus dat heel belangrijk da? En dan wie zat tapu rumas met ons programma die voor idee even ons aan de ons van Arki telefoonnummer 751 75 20 10 respecteer rumas je kan bel dapé altijd ons aan de vio tak ons aan of je mis ons aan je kan bel wie of informeer dapé naar respecteer rumas en mijn actie brada Alfai Sifu tap nanga wi nanga begi de sansa wi takti de.
2: Okay, we proberi.
0: Ya na kele. We begi.
2: Okay, grantangi masra tapa momen janso taku bekan stone ke brada mak makandra tak nanga u tra brada sano de ina studio janso fu den verstang a rol fu an papa a rol fu an maning refa a charen srefi. Me begi tat in ieder geval dat aboskopu sa ucha konja so akawaka mi den in den also of winspeden de dat awakanka wakami ding en dat de besef taki denko te raden aan deze revitak afas van de charing amuskenki. Maar if de duen bungba me gado giden krachti voor de charing wakata pasen fasi of gomoro betre. En we begi ook to taki peer sma de in probleem manengre de in probleem dat yusa giden alai yusa opo de ai fushi a pasi pe dem waka en vooral you de papa you de a oplossing pe winen klibis manos ap moro taki fa umus chare waka you sabi fafu charu no gi u ideye gi u oplossing chasma komiti ufu uk moto eita a pina saude dus mie begi uk tu tak i waka mitunu en yepu fide oplossing dati papa en mie begi uk tu taki den problema sa den sma abi ook tu na oso bene den gesin dat you kan chawa oplossing gi den dat vrede sa de ina oso oplossing ka de dat sma kan fin nyan tap tafra ook tu dat a pina sa e de in bepaalde gesinne sa e tja probleme ook tu dat pe wa oplossing sa kom en mi de gi grand tangi ina nengfu masra Jesus Christus. Amen.
0: Amen. Amen. Lim FM Smooth music.